het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389. I've got

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan een WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep door dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
2: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
1: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
3: Salah! Waar is hij dan? Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
1: Met 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
2: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
1: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En het gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Estrella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Estrella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
1: De la Estrella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: talk about.
1: Altijd bij jou in de buurt.
2: Dit is Nieuwe Muziek op Radio Aalsmeer.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
2: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten. Een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden, dus daar moet je toch wel aan denken.
1: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren. Bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
1: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen in Frankrijk te wijten aan klimaatverandering. Het weer, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden ze dat ze op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niets hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de Nationale Ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Door de mangel gaat watersporten. Afgelopen maandag schoof chef-kok-eigenaar van Brasserie David aan in de studio bij Talkshow Door de Mangel. Deze uitzending is terug te luisteren via de knop Uitzending gemist op www.radioalsmeer.nl. Natuurlijk is ook David op zoek gegaan naar een opvolger en hij vond deze in Sem Joren, een collega van zijn broer bij zeilschool Aalsmeer. David wil graag van Sem weten wat het mooiste is van de watersport en wat hij zelf graag doet. Het antwoord op deze vraag hoor je maandag 22 juni vanaf 7 uur 's avonds op Radio Aalsmeer. Heb jij ook een vraag voor Sem? Mail deze dan naar studio@radioalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Muziek voor in de ochtend.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Aalsmeer Flower Festival, editie vol kunst en bloemen. De voorbereidingen voor het Aalsmeer Flower Festival zijn in volle gang. Het evenement vindt plaats van 26 tot en met 28 juni en staat dit jaar in het teken van meesterwerken. Centraal staat de verbinding tussen bloemen en kunst. Op verschillende locaties in Aalsmeer tonen bloemstylisten en studenten bijzondere bloemcreaties. In de historische tuin Aalsmeer en de doopsgezinde kerk worden bezoekers ontvangen met uitgebreide bloemarrangementen en kunstwerken. Ook keert het onderdeel Pracht en Praam terug. Daarbij worden historische vaartuigen versierd met bloemen en omgevormd tot drijvende kunstwerken. Waar vorig jaar 3 pramen deelnamen, zijn dat er dit jaar meer dan 10. Naast bloemsierkunst is er aandacht voor hedendaagse kunst. 10 kunstenaars tonen werk dat speciaal voor het festival is gemaakt. Verder staan workshops, rondvaarten, live muziek en bloemenveilingen op het programma. Het festival is dagelijks geopend van 11 tot 5 uur. Bezoekers hebben met 1 toegangsbewijs toegang tot beide locaties.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Ruim 7 ton voor 4 nieuwe sierteeltprojecten. De regiodeal Sierteeltregio investeert ruim 700.000 euro in 4 nieuwe projecten die de sierteeltsector toekomstbestendig moeten maken. De projecten richten zich op duurzaam waterbeheer, ziekteresistente bloemen en planten, circulaire verpakkingen en het enthousiasmeren van jongeren voor een loopbaan in de sector. Een belangrijk project is de ontwikkeling van een gezamenlijke zoetwaterstrategie voor de Greenport-regio's, met aandacht voor schoon water, droogte en verzilting. Ook wordt gewerkt aan sterkere gewassen die beter bestand zijn tegen ziekte, waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. Daarnaast komen er duurzamere verpakkingsoplossingen om afval te verminderen en hergebruik te stimuleren. In het Flower Art Museum wordt bovendien Floralab ingericht, waar scholieren en studenten kennis maken met moderne sierteelt en innovaties. Voor 2026 is nog ongeveer 2 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe projecten.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezing in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Column Dijk van Gedrag. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door een Aalsmeerder of Kudelstaarter, over wat er speelt in het dorp en de regio. Deze week is het de beurt aan E.H. van der Plas met zijn 9e column Dijk van Gedrag. In deze column gaat hij in op de werkzaamheden aan de Kudelstaartseweg en de bredere dijkversterking die in de regio plaatsvindt. Wat begint bij verkeerssituaties, omleidingen en werkverkeer, groeit uit tot een reflectie op hoe we omgaan met schaarse ruimte in Aalsmeer. Van der Plas legt een link tussen grote thema's als klimaatadaptatie, waterveiligheid en woningbouwdruk en het dagelijks gedrag op straat en in de eigen leefomgeving. Een beschouwende column over geduld, ruimte en verantwoordelijkheid, waarin de dijk niet alleen van steen blijkt te zijn, maar vooral ook van menselijk gedrag.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Nico Hofman van Paka te gast bij Business Lounge. In de uitzending van Business Lounge op woensdag 24 juni ontvangt presentator Erik Verbeek tussen 7 en 8 uur 's avonds Nico Hofman, mede-eigenaar van Paka, Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer in Aalsmeer. Tijdens het gesprek zal Nico vertellen over de ontwikkeling van Paka, de veranderingen binnen de gezondheidszorg en het groeiende belang van preventie. Ook komt aan bod hoe de organisatie inspeelt op de toenemende vraag naar specialistische zorg en welke rol samenwerking speelt binnen de lokale gezondheidszorg. Business Lounge, woensdag 24 juni.

0: she mine.
1: 105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt. Radio Aalsmeer.
2: Where's all my soul sisters? Let me hear ya.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Avond- en nachtafsluitingen op N201 eind juni. Automobilisten moeten eind juni rekening houden met afsluitingen op de N201 vanwege onderhoudswerkzaamheden. De provincie voert werkzaamheden uit bij het Amstel Aquaduct en de Waterwolftunnel. Het Amstel Aquaduct tussen Uithoorn en de Ronde Venen is afgesloten van donderdag 25 juni 8 uur 's avonds tot vrijdag 26 juni 5 uur 's ochtends. Verkeer wordt omgeleid via de A2, de A4 en de A9. De Waterwolftunnel tussen Aalsmeer en Haarlemmermeer is afgesloten in de avonden en nachten van 26 op 27 juni en van 27 op 28 juni, telkens van 7 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Omleidingen lopen via de N231 en N232. Tijdens de werkzaamheden worden technische installaties gecontroleerd, tunnels gereinigd en veiligheidsvoorzieningen onderhouden. Weggebruikers wordt geadviseerd rekening te houden met extra reistijd.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. Dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Flower Festival brengt 3 dagen bloemen, kunst en muziek. Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni vindt het Aalsmeer Flower Festival plaats. Tijdens het 3-daagse evenement kunnen bezoekers genieten van bloemarrangementen, kunsttentoonstellingen, workshops, rondvaarten over de Westeinderplassen en bloemen- en plantenveilingen. Het festival speelt zich af in de historische tuin Aalsmeer en de doopsgezinde kerk. Een van de bijzondere onderdelen is de aanwezigheid van Opus Flora Vino, waar bezoekers bloemenwijn kunnen proeven die is gemaakt van bloemen en kruiden uit de verschillende delen van de wereld. Het Aalsmeer Flower Festival staat dit jaar in teken van meesterwerken en is dagelijks geopend van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement, een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwantsen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. Die resulteerden in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson. Hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de centrale bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: way.
1: Radio Aalsmeer.
2: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
3: Door de mangel gaat watersporten. Afgelopen maandag schoof chef-kok-eigenaar van Brasserie David aan in de studio bij Talkshow Door de Mangel. Deze uitzending is terug te luisteren via de knop Uitzending gemist op www.radioalsmeer.nl. Natuurlijk is ook David op zoek gegaan naar een opvolger en hij vond deze in Sem Joren, een collega van zijn broer bij zeilschool Aalsmeer. David wil graag van Sem weten wat het mooiste is van de watersport en wat hij zelf graag doet. Het antwoord op deze vraag hoor je maandag 22 juni vanaf 7 uur 's avonds op Radio Aalsmeer. Heb jij ook een vraag voor Sem? Mail deze dan naar studio@radioalsmeer.nl.
1: Meer nieuws? Ga naar radioalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer Flower Festival, editie vol kunst en bloemen. De voorbereidingen voor het Aalsmeer Flower Festival zijn in volle gang. Het evenement vindt plaats van 26 tot en met 28 juni en staat dit jaar in het teken van meesterwerken. Centraal staat de verbinding tussen bloemen en kunst. Op verschillende locaties in Aalsmeer tonen bloemstylisten en studenten bijzondere bloemcreaties. In de historische tuin Aalsmeer en de doopsgezinde kerk worden bezoekers ontvangen met uitgebreide bloemarrangementen en kunstwerken. Ook keert het onderdeel Pracht en Praam terug. Daarbij worden historische vaartuigen versierd met bloemen en omgevormd tot drijvende kunstwerken. Waar vorig jaar 3 pramen deelnamen, zijn dat er dit jaar meer dan 10. Naast bloemsierkunst is er aandacht voor hedendaagse kunst. 10 kunstenaars tonen werk dat speciaal voor het festival is gemaakt. Verder staan workshops, rondvaarten, live muziek en bloemenveilingen op het programma. Het festival is dagelijks geopend van 11 tot 5 uur. Bezoekers hebben met 1 toegangsbewijs toegang tot beide locaties.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Ruim 7 ton voor 4 nieuwe sierteeltprojecten. De regiodeal Sierteeltregio investeert ruim €700.000 in 4 nieuwe projecten die de sierteeltsector toekomstbestendig moeten maken. De projecten richten zich op duurzaam waterbeheer, ziekteresistente bloemen en planten, circulaire verpakkingen en het enthousiasmeren van jongeren voor een loopbaan in de sector. Een belangrijk project is de ontwikkeling van een gezamenlijke zoetwaterstrategie voor de Greenport-regio's, met aandacht voor schoon water, droogte en verzilting. Ook wordt gewerkt aan sterkere gewassen die beter bestand zijn tegen ziekte, waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. Daarnaast komen er duurzamere verpakkingsoplossingen om afval te verminderen en hergebruik te stimuleren. In het Flower Art Museum wordt bovendien Floralab ingericht, waar scholieren en studenten kennis maken met moderne sierteelt en innovaties. Voor 2026 is nog ongeveer €2 miljoen beschikbaar voor nieuwe projecten.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het Outbreak Management Team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Door de mangel gaat watersporten. Afgelopen maandag schoof chef-kok-eigenaar van Brasserie David aan in de studio bij Talkshow Door de Mangel. Deze uitzending is terug te luisteren via de knop Uitzending gemist op www.radioalsmeer.nl. Natuurlijk is ook David op zoek gegaan naar een opvolger en hij vond deze in Sem Joren, een collega van zijn broer bij zeilschool Aalsmeer. David wil graag van Sem weten wat het mooiste is van de watersport en wat hij zelf graag doet. Het antwoord op deze vraag hoor je maandag 22 juni vanaf 7 uur 's avonds op Radio Aalsmeer. Heb jij ook een vraag voor Sem? Mail deze dan naar studio@radioalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: column Dijk van Gedrag. Op radioalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door een Aalsmeerder of Kudelstaarter, over wat er speelt in het dorp en de regio. Deze week is het de beurt aan E.H. van der Plas met zijn 9e column Dijk van Gedrag. In deze column gaat hij in op de werkzaamheden aan de Kudelstaartseweg en de bredere dijkversterking die in de regio plaatsvindt. Wat begint bij verkeerssituaties, omleidingen en werkverkeer, groeit uit tot een reflectie op hoe we omgaan met schaarse ruimte in Aalsmeer. Van der Plas legt een link tussen grote thema's als klimaatadaptatie, waterveiligheid en woningbouwdruk en het dagelijks gedrag op straat en in de eigen leefomgeving. Een beschouwende column over geduld, ruimte en verantwoordelijkheid, waarin de dijk niet alleen van steen blijkt te zijn, maar vooral ook van menselijk gedrag.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Nico Hofman van Paka te gast bij Business Lounge. In de uitzending van Business Lounge op woensdag 24 juni ontvangt presentator Erik Verbeek tussen 7 en 8 uur 's avonds Nico Hofman, mede-eigenaar van Paka, Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer in Aalsmeer. Tijdens het gesprek zal Nico vertellen over de ontwikkeling van Paka, de veranderingen binnen de gezondheidszorg en het groeiende belang van preventie. Ook komt aan bod hoe de organisatie inspeelt op de toenemende vraag naar specialistische zorg en welke rol samenwerking speelt binnen de lokale gezondheidszorg. Business Lounge, woensdag 24 juni van 7 tot 8 uur 's avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.
1: De beste muziek voor in de middag.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. De auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakt de ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. En in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag, zaterdag in Den Haag, extra water en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Door de mangel gaat watersporten. Afgelopen maandag schoof chef-kok-eigenaar van Brasserie David aan in de studio bij Talkshow Door de Mangel. Deze uitzending is terug te luisteren via de knop Uitzending gemist op www.radioalsmeer.nl. Natuurlijk is ook David op zoek gegaan naar een opvolger en hij vond deze in Sam Joren, een collega van zijn broer bij zeilschool Aalsmeer. David wil graag van Sam weten wat het mooiste is van de watersport en wat hij zelf graag doet. Het antwoord op deze vraag hoor je maandag 22 juni vanaf 7 uur 's avonds op Radio Aalsmeer. Heb jij ook een vraag voor Sam? Mail deze dan naar studio@radioalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Verkenning gestart naar Ondernemersfonds voor Aalsmeer en Kudelstaart. Er wordt onderzocht of een gemeentebreed ondernemersfonds voor Aalsmeer en Kudelstaart haalbaar is. Met zo'n fonds kunnen ondernemers en gemeenten gezamenlijk investeren in projecten die het ondernemersklimaat versterken. Een ondernemersfonds kan bijdragen aan initiatieven op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid, promotie, duurzaamheid, evenementen, samenwerking en innovatie. Volgens initiatiefnemer Nieuw Ondernemend Aalsmeer biedt het kansen om plannen die nu blijven liggen alsnog mogelijk te maken. De verkenning bevindt zich nog in een beginfase. In de komende periode wordt onderzocht welke wensen en ambities er leven onder ondernemers en welke organisatievorm het beste aansluit.

0: aansluit bij de lokale situatie. De initiatiefnemers benadrukken dat de inbreng van ondernemers uit Aalsmeer en Kudelstaart daarbij essentieel is. Met gesprekken en verdere verkenning willen zij toewerken naar een toekomstbestendig fonds dat breed wordt gedragen.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Avond- en nachtafsluitingen op N201 eind juni. Automobilisten moeten eind juni rekening houden met afsluitingen op de N201 vanwege onderhoudswerkzaamheden. De provincie voert werkzaamheden uit bij het Amstelaquaduct en de Waterwolftunnel. Het Amstelaquaduct tussen Uithoorn en de Ronde Venen is afgesloten van donderdag 25 juni 8 uur 's avonds tot vrijdag 26 juni 5 uur 's ochtends. Verkeer wordt omgeleid via de A2, de A4 en de A9. De Waterwolftunnel tussen Aalsmeer en Haarlemmermeer is afgesloten in de avonden en nachten van 26 op 27 juni en van 27 op 28 juni, telkens van 7 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Omleidingen lopen via de N231 en N232. Tijdens de werkzaamheden worden technische installaties gecontroleerd, tunnels gereinigd en veiligheidsvoorzieningen onderhouden. Weggebruikers wordt geadviseerd rekening te houden met extra reistijd.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Météo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikt het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Er stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: just like wildflowers. Oh, with your demons of change.
1: Radio Aalsmeer.
2: Altijd bij jou in de buurt.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweerkanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
1: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
3: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken, want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
1: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
4: Yeah, yeah. Door de Mangel. Met Elbert en Milena Huits.

0: Welkom bij Door de Mangel. Een programma waarin een bekende of onbekende Aalsmeerder of Kudelstaarter in de spotlight komt te staan en het stokje daarna doorgeeft aan een ander interessant persoon. Vanavond maken we uitgebreid kennis met deze persoon door de eigen muziekkeuze. Een meegebracht voorwerp en een aantal doordachte vragen. Kortom, deze week halen we Door de Mangel
1: Sam Joren.
2: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Door de Mangel, de Aalsmeerse talkshow van Radio Aalsmeer. Al 12 seizoenen lang ontvangen we iedere week een Aalsmeerder of Kudelstaarter die we door de mangel halen in onze studio. Vandaag verwelkomen we alweer de 504e gast. De techniek wordt zoals gebruikelijk verzorgd door Edgar van Hazendonk en mijn naam is Albert Huijs.
1: En ik ben Milena Huijs. Vorige week schoof de chefkok en eigenaar van Brasserie David aan in de studio. De 27-jarige Aalsmeerder zat niet graag in de schoolbanken, maar wilde graag zijn ding doen. Horeca. En dat lukte hem al heel snel, want op 21-jarige leeftijd werd hij al eigenaar van het restaurant aan het eind van de Pontweg. Het moeilijke is om consistent te blijven in kwaliteit, maar dat gaat me goed af. Aldus Sargis. Veel steun heeft hij daarbij aan zijn vader, die al de nodige ervaring heeft in het restaurantwezen. En ooit een restaurant beginnen aan de Franse kust samen met zijn partner is zijn ultieme droom. David omschreef zichzelf als ambitieus, koppig en leergierig. Nou, mocht je nou de uitzending graag willen terugluisteren van David Sargis, dan kan dat via www.radioaalsmeer.nl en dan /uitzending-gemist.
2: En natuurlijk is ook David op zoek gegaan naar een opvolger en vond deze in Sam Joren. Hij is een collega van zijn broer bij Zeilschool Aalsmeer. Hij is altijd alleraardigst en dat mogen meer mensen weten, vertelde David vorige week. Hij wil graag van hem weten wat het mooiste is van de watersport en wat hij zelf graag doet op het water. Nou, het antwoord op deze vraag en nog veel meer hoor je vanavond bij ons in Door de Mangel.
1: Nou, zit je thuis en heb jij een vraag voor onze Sam? Sam Joren, kan je deze melden, mailen naar studio@radioaalsmeer.nl. Dus studio@radioaalsmeer.nl. En dan zullen wij je vraag voorleggen aan Sam. Sam, van harte welkom bij ons vanavond in Door de Mangel.
3: Ja, dankjewel.
1: Leuk dat je er bent. Ik heb begrepen dat je een actief leven hebt, dus we zullen ongetwijfeld veel meer van jou te weten gaan komen. Maar wat we het allereerste van jou willen weten is, als jij jezelf zou moeten omschrijven in drie woorden. Wie is Sam dan in die drie woorden?
3: Ja, daar heb ik natuurlijk lang over nagedacht. Ik vond het heel lastig om dat te bepalen. Ik hoorde net ook al jullie zeggen dat de mensen dat de lastigste vraag vonden om te beantwoorden. Ja. En ik vond het ook heel lastig, maar ik heb er toch drie weten te fabriceren. En dat is leergierig, behulpzaam en zeilen.
1: Leergierig, behulpzaam en zeilen.
3: Ja.
1: Is dit te combineren met elkaar?
3: Ja, ik denk juist heel goed. Ik geef heel veel les op de zeilschool in Aalsmeer. En daar, dat moet je eerst eens leren. Hoe moet je eigenlijk lesgeven? En hoe zit dat dan? En
1: hoe zeil je? Is ook wel
3: hoe moet je zeilen? Het stukje hoe moet je zeilen. Maar ook hoe moet je dat zeilen weer overbrengen aan andere mensen?
1: Precies,
3: en hoe doe je dat op een tactisch gebied? En daarnaast vind ik het ook gewoon heel leuk om mensen te helpen. Mensen een stap verder te helpen. Of als iets niet lukt, even een handje te helpen. En dat kan in elke vorm.
1: Nou, mooi. Je hebt eigenlijk onze samenvatting aan het eind van het programma. Heb je gewoon aan het begin van het programma al helemaal voor elkaar.
2: Ja, kijk of we het eind van het programma kunnen herhalen.
1: Kijk of het klopt. Nou, gekheid, Sam. Andere vraag. En die is volgens mij wel iets makkelijker voor jou te beantwoorden. Van wie ben jij er eentje?
3: Ja. René, Joren en Mirjam van Schip.
1: Ja.
3: Beide uit Aalsmeer. En mijn moeder die komt uit een kwekersfamilie. Die werkt nu al heel lang bij ING als communicatieadviseur. En mijn vader die werkt op Schiphol.
1: En jij doet iets heel anders, maar daar gaan we straks even verder over hebben. Want we willen altijd eerst even weten, mede ook van wie ben je er eigenlijk eentje en zo. Maar we gaan even terug naar jouw jeugd. Jij bent opgegroeid in
3: Aalsmeer.
1: Ja, maar in welk gedeelte Aalsmeer?
3: Nieuwsteinder. Heel klein beetje gewoon nog bij de Ketelhuis. Volgens mij 2 jaar.
1: Ja?
3: En daarna naar Nieuw-Oosteinder gegaan. En daar heel lang gewoond. En vervolgens wonen nu 3 jaar op de Gerrit van Rietveldlaan in Aalsmeer, de Nieuwbouwwijk.
1: Ja, en jouw jeugd. Jij ging naar school naar de openbare of de katholieke?
3: De katholieke, de Oosteinder.
1: Ja, onze oude school, zeg maar. Ja, waar wij vroeger ook naartoe gingen. Ja, alleen dan nu in een nieuw jasje. Hey, wat voor kind was jij, Sam?
3: Ja, ik denk vrij serieus. Ik wou alles wel heel goed doen. Ik heb dyslexie heel erg. En dat zat op een gegeven moment wel op de basisschool redelijk in de weg. En op een gegeven moment is dat toch goed gekomen, gelukkig. En,
1: dat het niet meer in de weg zat, bedoel je?
3: Nee, het zit nu eigenlijk helemaal niet meer in de weg. Ik heb nu wel, ik heb vaak dat ik een tekst schrijf, een mail schrijf op werk of wat dan ook. En dat er dan iemand zegt, joh, er moet een D staan in plaats van een T of andersom. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, dat kan. Geen idee.
1: Dat is nou precies waar je... Maar goed, dan schiet je niet meer in de stress.
3: Nee. Maar ik heb bijvoorbeeld... ja, dat is een kleinigheidje, maar ik heb nooit mijn tafeldiploma gehaald.
4: En, daar zijn er meer van, hoor.
3: Daar zijn er meer van, denk ja. ik dan. En rekenen moet je ook niet vragen, maar schrijven en lezen gaat nu gelukkig heel goed.
4: Nou, gelukkig heb je heel veel hulpmiddelen tegenwoordig, hè?
3: Nou ja, dat helpt wel heel erg, ja. Zo'n rood kringeltje onder de Word-teksten, dat is fijn.
4: Oh, daar moet ik even naar kijken.
3: Ja.
1: Maar zie je het dan wel? Als het er een rood...
3: Nou,
1: niet altijd.
3: Niet altijd, vaak ook niet. Maar dat rood kringeltje, dat is wel even dat ik denk... er moet wat gebeuren. En dan legt de muisknop spellingscontrole, helpt dan een heel stuk. En de AI ChatGPT van deze tijd werkt ook heel erg mee. Want ik zeg gewoon, hey chat, ik heb dit geschreven. Kan je het eens op spel- en taalfouten controleren? En dan, nou ja, dan komt er wat uit.
1: Dat is toch fantastisch eigenlijk?
3: Geweldig, ja heel
1: dat
3: fijn.
1: Dat maakt ook dat je een heleboel stress minder hebt.
3: Ja, zeker.
1: Want ik kan me voorstellen dat zeker met proefwerk of toets of examens, tentamens, dat je daar dan toch best wel denkt van hoe gaan we dit op een goede manier doen?
3: Ja, ik ben woensdag geslaagd voor mijn hbo-opleiding.
1: Hasseflat, gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. En dat was, dat was 24 competenties moest ik aantonen aan de hand van verslagen.
1: Ja.
3: Dus dat heeft ChatGPT goed geholpen. Ja. Niet gedaan, geholpen.
1: Nee, geholpen. Ja, je zegt het goed.
4: Maar als dyslect heb je ook andere kwaliteiten. Ik bedoel, die komen dan misschien wat meer naar boven. Kan jij wat van die kwaliteiten benoemen? Die nu, doordat je moeite hebt met je dyslexie, ga je andere dingen ontwikkelen?
3: Ja, dat heb ik wel eens gehoord. Ik zou, ja, een goede vraag, maar ik zou even niet zo out of top of my head een kwaliteit kunnen noemen die ik niet had gehad als ik geen dyslexie had.
4: Maar dat weet je natuurlijk nooit.
3: Nee, want dat weet je natuurlijk niet.
4: Maar wel dingen waar je goed in bent.
3: Ja, ik denk dat ik... maar dat is... Ja, dan ga je natuurlijk ook een beetje over jezelf pronken. Maar ik denk dat ik goed...
4: Dat mag best.
3: Dat ik redelijk goed ben in inschatten of iets... of iemand iets leuk vindt. Of iemand iets goed vindt of goed kan. Of nog comfortabel is in wat hij doet.
4: Het is het sociale vlak.
3: Ja.
4: Dat jij meer ontwikkelt. Misschien wel mede dankzij je dyslexie.
3: Ja.
4: Allemaal tussen aanhangstekens.
3: Ja.
4: Nee, maar dat is wel zo. Dat je andere dingen dan beter ontwikkelt. Nou, dus het is niet... Mensen vinden het soms erg dat ze dyslectisch zijn.
3: Maar
4: het biedt ook kansen.
3: Zeker. Nee, ik vind het ook helemaal niet erg, hoor. Het is een deel en het is prima. Het is leuk. En nou ja, soms zijn dingen moeilijker. En soms is het ook makkelijker.
4: Ja. Ik bedoel, je hoeft er ook niet... Je kan altijd zeggen, ja, sorry, dat komt door mijn dyslexie.
3: Ja, extra tijd op toetsen, dat soort dingen.
4: Dat
3: was heel fijn.
4: Makkelijk, ja. Ja, dat kreeg je wel allemaal?
3: Ja, zeker. Op school, zeker op de middelbare school en op de mbo, waar ik echt nog toetsen moest maken. HBO was niet helemaal met toetsen. Kreeg gewoon extra tijd.
4: Ja. Nou, gelukkig kan het allemaal, toch?
3: Ja, daarom.
4: Ja. hoe was jouw jeugd?
3: Leuk. Ja, heel leuk. Heel, zonder moeite verder of wat dan ook. Goede opvoeding gehad en heb. Nog steeds natuurlijk.
4: Maar je bent opgegroeid in Nieuw-Oosteinde?
3: Ja. Met heel veel spelen met kinderen buiten natuurlijk. En heel veel vrienden. En Annabel mag die en die kan die komen spelen buiten. En dan gingen we in de speeltuin spelen.
4: Ja, dus daar is ruimte voor in Nieuw-Oosteinde om buiten te spelen als kind zijn.
3: Ja, echt achter ons was een heel groot plein en een groot grasveld met speeltoestellen en dingen. En dat was wel heel mooi dat er was.
4: Kan je nagaan dat in onze tijd, toen wij jong waren, was het eigenlijk groot weiland.
3: Ja, was dat zo?
4: Ja.
3: Oh, wat goed.
4: Wij hebben nog met een rubberbootje daar door de weilanden gevaren.
1: Ja, dat kon toen nog.
4: Dat kon toen nog. Ja, ik kan nu ook, maar niet meer door de weilanden.
1: Nee,
3: je kan nog wel door die slootjes heen. Ja. Maar ik weet niet of je daar vrolijker van wordt of niet.
1: Sam, heb jij broers of zussen?
3: Ja, ik heb een broertje, Jim. En die is nu 18. Die heeft net zijn middelbare school, zijn HAVO-diploma gehaald. En die heeft ook zijn rijbewijs net gehaald. En die is nu, ik zeg altijd gekscherend beroepschauffeur. Maar die werkt bij de sushi, bij de Hoogvliet, een nieuwe sushi tent. Bij de Hoogvliet en dan bezorgt die sushi rond. Nu is het eens, in zijn examenjaar en wat meer tijd.
1: Ja.
3: Dus ik zeg altijd, je bent beroepschauffeur.
1: Dan heeft hij zijn rijbewijs al?
3: Ja. Die heeft hij meteen eigenlijk gehaald. Dus hij mocht zelfs nog, ik denk 3-4 maanden of zo voordat hij 18 werd, heeft hij die al gehaald. Dus dan moest hij eerst nog begeleiding
1: moest
3: rijden.
1: Moest de baas mee.
3: Mijn vader of mijn moeder moest dan mee. Die moesten dan naast zitten. En nu mag hij ook alleen.
1: Nou, wat goed van hem. Hartstikke leuk. Dus twee jongens in het gezin Joren.
3: Ja.
1: Wat is het belangrijkste wat jij meeneemt vanuit je jeugd aan waar je nu nog kan refereren, waar je nu nog wat aan hebt?
3: Ik denk dat het belangrijkste is het blijven ontdekken, blijven groeien in wat je doet. Dus kunnen blijven verbeteren. Het is goed wat je doet en altijd goed. En blijf ook verder kijken naar wat kan eventueel nog beter of wat kan nog anders.
1: Dus op een goede manier een beetje kritisch naar jezelf kijken.
3: Zeker, ja. Niet te kritisch, mooie natuurlijk. Momenten vieren natuurlijk. Ja. Absoluut, laat dat duidelijk zijn. Hele mooie momenten natuurlijk goed vieren. En ook kijken, wat kan er anders?
1: Altijd blijven ontwikkelen. We gaan even naar de muziek.
4: Ja, als je het goed vindt, wilde ik net zeggen, gaan we even naar de muziek. Jij bent begonnen met het nummer van Vance Joy.
3: Ja.
4: En daar vragen we onze gasten altijd van, probeer een reden te bedenken waarom je dit nummer wil draaien, wil horen. Het bleef bij jou blanco.
3: Ja, ik heb wel een reden. Ja.
4: Vertel.
3: Het eerste nummer was Riptide van Vance Joy. En dat is een nummer die wij met de vriendengroep altijd op vakantie luisteren. En we zijn nu bijna drie jaar geleden zijn we naar Noorwegen gegaan voor het eerst. En dan gaan we elk jaar ergens in de zomervakantie heen. En we hebben twee mensen in onze vriendengroep die kunnen bijzonder goed muziek spelen. En gitaar en ukulele spelen. En dit nummer die is heel mooi en makkelijk te spelen op een gitaar. Dus dan in de auto pakt iemand zijn gitaar erbij en dan met z'n allen meezingen. En daarom is dit nummer wel, vind ik het heel mooi nummer. Een hele mooie herinnering aan dit nummer. Ja.
4: Dus dat doet jou denken aan de vakantiereis in de auto.
3: Ja, zeker.
4: Wat zijn de plannen voor dit jaar?
3: Dit jaar doen we het iets soberder met de vriendengroep. We waren wat laat met plannen. En ik werk nu een jaar op de zeilschool fulltime. Dus ik kan er nou ook niet zeggen van, de 6 weken waarin de zeilschool volop draait, ja, ga ik even een week of twee weg. Dat is natuurlijk lastig. Andere mensen hadden al wat andere plannen. Dus we doen wat soberder. En we gaan naar een mooi deel van Duitsland met z'n allen een lang weekend. En dan gaan we het alsnog hartstikke gezellig hebben natuurlijk. Ja. En daar hebben we hartstikke veel zin in.
4: Iets korter dan normaal, maar...
3: Iets korter dan normaal, maar alsnog hartstikke leuk.
4: En dat is het belangrijkste.
3: Toch? Ja, zeker. Ja.
4: Het volgende nummer wat je hebt uitgekozen is er eentje. En ja, dat is toch wel een wat ouder nummer.
3: Ja.
4: Mumford & Sons.
3: Ja, wat een heel oud nummer. En ook mijn vriendin Nora, die ken ik nu 3,5 jaar. En dit is eigenlijk ons nummer die we heel vaak luisteren als we samen in de auto zitten of waar dan ook zijn. Dus dit doet me heel erg denken aan haar dan op dat moment. Dus dat,
4: was er een speciaal moment waarop dit nummer voorbij kwam?
3: Nee,
1: dat is
3: niet.
1: Heel privé wat je nu
3: vraagt. Ja, dat heel...
4: Nee, dat kan je zo privé maken als je zelf wil natuurlijk.
3: Ja, zeker. Niet per se een speciaal moment. Maar we draaien dit wel altijd heel vaak in de auto als we ergens naartoe gingen of ergens stonden.
4: Jullie nummer?
3: Zeker, ja.
4: Little Lion Man.

0: Maar handig, ja. Ja, ja. Dan kunnen we tenminste wat zeggen als die overgaat, Edgar. Dankjewel. Little Lion Man van Mumford & Sons was dat. Ja, waande je alweer in de auto?
1: Ja, ik zeker. Ja. Sorry, ik moest even mijn microfoon stond niet aan, dus ik moest even denken. Zeker. Ja.
0: Nou, gelukkig. En dan straks naar Duitsland lekker.
1: Lekker naar Duitsland zometeen.
0: We gaan even naar de opleiding, hebben we het over gehad. Je bent naar. Nou, daar hebben we het eigenlijk niet over gehad. Je hebt de VMBOT gedaan op Tamen, begrijp
1: ja,
0: ik.
1: Ja, in Uithoorn op Tamen. En heel leuke tijd gehad. 4 jaar lang, eerst kader MAVO, dus een soort schakelklas. En toen uiteindelijk toch gekozen om de MAVO VMBOT te gaan doen. En daaruit doorgestroomd naar de Electrical Engineering op het MBO. In ROC Westpoort.
0: Westpoort, dus ja. In Amsterdam.
1: In Amsterdam, ja.
0: En hoe lang was de opleiding? 3 jaar, 4 jaar?
1: Nee, die opleiding duurde 4 jaar. En waarvan het heel echt heel leuke opbouw. En dan elke 10 weken draaide je een project met een projectgroep. En dan echt van, in het klein. Want je kan niet in 10 weken kan je niet een groot project draaien. Maar echt in het klein. Van stap 1 tot het project tot echt tot de nazorg. Tot helemaal tot het laatste stapje. En dat in 10 weken lang dan uitvoeren.
2: Kun je voor een voorbeeld geven van wat voor projecten je dan doet? Want ik kan me niet zoveel bij voorstellen.
1: Ja, nee, snap ik. Een van de projecten was bijvoorbeeld een woningcorporatie. Ze maken altijd een verhaaltje omheen. Dus een woningcorporatie kwam naar jouw projectkantoor toe. En ze moeten een oudere woning verbouwen. Ze hebben een platte grond. En die oudere woning die moet voldoen aan een aantal eisen. Je moet van 4 plekken alle lampen aan en uit kunnen doen. Dus dat moet met een soort PLC worden geregeld. En er moeten genoeg stopcontacten zijn op goede hoogte. En geen drempels en een elektrische deur en dat soort dingen. Nou, dat ga je dan verzinnen van, joh, wat moet erin? Wat is een beetje normaal op de markt om er dan in zo'n oudere woning te doen? Om er vervolgens een projectplan te schrijven. En dan ook echt in het klein, in het praktijkhok, 4 weken lang die woning fictief te bouwen.
2: Leuk.
1: Ja, dus dan echt, ik heb echt de noemen we DALI besturing, is een verlichtingssoftwarepakket. Die geprogrammeerd en aangestuurd en aangesloten. En dan ook de elektrische deurdranger aangesloten en afgesteld. En zo echt een beetje fictief dat huis gebouwd.
2: Ja.
1: En zo ga je dan alle projecten door.
2: Leuk. Nou, dat klinkt wel heel interessant.
0: Maar doe je heel veel fictief?
1: Ja.
0: Heb je ook wel dingen gedaan in real life?
1: Op het MBO elektrotechnisch niet. Wel op stage natuurlijk heel veel gedaan. Hey, je loopt op het MBO natuurlijk heel veel stage. Ik heb in het derde jaar een half jaar stage gelopen. In het vierde jaar 3/4 jaar. En in klas 1 en 2 beide 10 weken. En daar heb ik heel veel mooie projecten mogen draaien. En ik denk dat het mooiste wel was een project op Schiphol die waarbij er een complete revisie van een bepaalde installatie moest komen. Die heb ik helemaal samen met mijn stagebegeleider helemaal begeleid en gedaan. En dat was wel heel mooi en leuk om te doen. Dat was echt mijn eerste eigen echte project, zeg maar.
0: En dat heb je goed afgerond en dat werkt bij wijze van spreken nog steeds?
1: Ja, nee, dat werkt nog steeds. Sterker nog, ik werk nu nog steeds op Schiphol. En de tweede kleinere revisie heb ik nu ook dit jaar mogen draaien.
0: Dus je hebt eer van je eigen werk.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, ja.
0: Dan kan ik me ook voorstellen dat bij jullie thuis alles elektrisch gezien picobello in orde is.
1: Ja, nee.
0: Dan gaat hij lachen.
1: Nee, ik moet zeggen dat het huis is 3 jaar geleden opgeleverd. Zeg maar, wel echt een nieuwbouw huis. En ik heb samen met mijn vader wel heel veel gedaan aan de elektra. Ja, heel veel zat er natuurlijk in, maar alle schroefcontactjes waren moesten even anders, want dat vond mijn moeder wat minder mooi. Dus hè, die moesten een ander kleurtje. En in de tuin hebben we een mooie soort overkapping, veranda-achtig iets gebouwd. Nou, ja, daar moesten wat stopcontacten in en wat extra groepjes bij. Dus dat hebben we wel mooi met elkaar gedaan.
0: Ja, dus dan kan je ook dingen voor jezelf natuurlijk doen.
1: Ja.
0: Dat is leuk.
1: Ja, ja, dat is heel leuk. Ja, dan heb je ook echt thuis nog wat aan.
0: Ja. Je vertelde, ik werk nog altijd op Schiphol.
1: Ja.
0: Wat doe je nu dan?
1: Eigenlijk een beetje. Wat ik nu op Schiphol doe is, ik ben mede verantwoordelijk voor het onderhoud van elektrotechnische assets. van een deel van Schiphol.
0: Nou, dan moet je toch even wat breder uitleggen, want ik snap er nog niks van.
1: Nee, snap ik. Schiphol is heel groot. Die hebben heel veel verschillende installaties staan. Bijvoorbeeld verlichting. En die verlichting, ja, dat moet op een bepaald moment gaat dat uitvallen. Het is niet de bedoeling dat het stuk gaat, hè, want dan hebben reizigers last van, heb je geen verlichting meer op de pieren. Dus moet er een soort plan worden geschreven, joh, wanneer gaan we dat vervangen? Hoe gaan we dat vervangen? Want je kan wel elke dag een nieuw lampje erin draaien, maar dat is kostentechnisch helemaal niet rendabel. Dus ga je kijken naar wanneer gaat dat lampje stuk. Is het erg om dat lampje gewoon stuk te laten gaan en dan maar een nieuwe snel erin te draaien? Of is het echt een soort kritisch vluchtroute bijvoorbeeld? En zegt die vluchtroute, die zegt, joh, ik kan 3000 uur branden. Ik brand 24 uur per dag. Dus ik moet na een x-aantal maanden of na een x-aantal jaar moet ik gewoon vervangen worden. En ga je dan net zeg maar op de grens zitten en dat vervangen? Of zeg je bijvoorbeeld, ja, dit is zo'n kritische installatie. Leuk dat ze zeggen dat hij 4000 uur kan branden, maar we vervangen hem al met 3000 uur.
0: En dat dokter jij uit?
1: Dat, ja, dokter ik dat uit en hebben we daar gesprekken over wanneer dat moet.
0: Maar dat is vooral het denkwerk?
1: Ja.
0: Voel je ook uit?
1: Nee. Daar hebben we onze servicetechnicus voor die dat veel beter kunnen dan ik.
0: En richt je dan voornamelijk op verlichting of ook op andere elektrische installaties? Want ik bedoel, er gaat heel veel natuurlijk in allerlei.
1: Ja, nee, ik richt me op heel veel installaties. Denk bijvoorbeeld aan verlichting, stopcontactjes, schakelmateriaal. Ik had het net ook al even over het DALI-besturingssysteem. Daar doe ik ook wat mee. En verder nog wat met UPS'en en wat noodzaam aggregaten.
0: Maar niet met bijvoorbeeld de band waar de koffers op aankomen?
1: Nee. Schiphol heeft echt een x-aantal, volgens mij 14 of 15 onderaannemers die allemaal echt hun eigen dingetje doen. En iemand anders is dan weer verantwoordelijk voor de banden.
0: Dan is een andere tak van sport.
1: zeker een andere tak van sport. En daar liggen de onderhoudsregimes ook heel anders, anders op.
0: En doe je dat zelfstandig? Ben je in dienst van een bedrijf? Of?
1: Ja, ik ben zeker in dienst van een bedrijf. Bij BAM, BAM Bouw en Techniek. Daar zit ik nu. En daar heb ik mijn derde jaar stage gelopen op het mbo. Mijn vierde jaar stage op het mbo gelopen. En toen wouden ze me heel graag hebben. En toen heb ik gezegd, dat wil ik ook heel graag. Maar ik wil ook graag nog een opleiding doen. Dus heb ik nog een hbo maintenance engineering. Dat is een AD, een associate degree. En dat duurt dan 2 jaar. En dat zit eigenlijk een beetje tussen een mbo niveau 4 opleiding. En een bachelor is dan niveau 6 opleiding in. Dus een AD is een niveau 5 opleiding. Mm-hmm. En echt gericht op praktijk. Dus ik ging 2 dagen in de week naar school en 3 dagen in de week zat ik op kantoor.
0: Terwijl je in dienst was van.
1: Terwijl ik in dienst was van de BAM, ja, van het bedrijf. En daar heb ik heel veel mogen doen en kunnen doen. En mijn opleiding ook mogen afronden.
2: Maar daar ben je dus net klaar mee.
1: Woensdag, ja.
2: Ja, dus ja, we moeten eigenlijk even voor je zingen. Nee, dat is een gekkigheidje.
0: Dat zou ik
2: maar
0: niet aanraden.
2: Je bent geslaagd, dus.
1: Ja.
2: Dat dus, is lekker, Sam.
1: Dat is echt heel fijn. Ja,
2: top. Goed gedaan.
0: En betekent dat ze nu bij het bedrijf zeggen van, nou, fulltime aan het werk nu? En
1: ja, dat willen ze wel heel graag. Ja.
0: En jij?
1: Ja. Nou ja, ik nee.
2: Sam heeft andere plannen. Ja, en daar gaan we straks even naar luisteren.
0: Lijkt me goed.
2: Want dat valt ook een beetje samen met je voorwerpen.
1: Ja.
2: Wat je meegenomen. We gaan naar een, als ik het goed heb, naar Nederlandstalig praat van een Nederlandstalig dame. En heb ik het over vrouwtje.
1: Ja.
2: Met het nummer Ik Wil Dansen. Ben jij zo'n danser, Sam?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Sterker nog, ik mag niet dansen, is een groot woord.
2: Dus dat helemaal niet mag zingen, maar jij niet dansen.
1: Nee, precies. Oh, okay. In de grappige zin van het woord zeggen mensen altijd van, joh, doe maar niet. Want het ritmegevoel van mij, dat is echt te vergelijken met een zeekoe. Dat is echt niet best.
2: Maar toch dit nummer van vrouwtje, Ik Wil Dansen. Wat is dan de reden dat je dat op de lijst hebt gezet?
1: Ja, ik vind gewoon een mooi nummer.
2: Ja, dat kan genoeg zijn.
1: Ja, dat is eigenlijk. Ik hoor hem voor het eerst op YouTube. Een set van vrouwtje die was online gekomen. Nou ja, naar geluisterd terwijl ik eigenlijk aan het werk was, zeg maar, als een soort achtergrondmuziek. En toen dacht ik, nou, wel een heel mooi nummer, ja.
2: Dus we gaan er naar luisteren.
1: Ja, laten we doen.
2: Hoop ik. Vrouwtje wil niet dansen.
0: Nee. Frank is uitgedanst.
2: Daar komt hij.
0: Daar is hij.

0: dansen.
1: Je hebt heel wat afgedanst.
2: Ja, zeker. Ja, ja. Ik weet niet of mensen konden zien, maar...
3: Nou, ja, ik weet niet of de camera nog aan stond net, maar... Nee, jij bent geen liefhebber wat dat betreft.
2: Nou, wel van het nummer, maar niet van dansen.
3: Nee,
2: dansen.
3: Nee. Dat zei je net duidelijk. Ja, we hebben het even gehad over je opleiding, wat je gedaan hebt. En Milena zei het net al, dat er was een opmaat eigenlijk naar jouw voorwerp toe.
2: Ja.
3: Nou, kwam je hier binnen en zei, ja, ik ben het voorwerp vergeten.
2: Ja, ja.
3: Maar als je hem omschrijft, denk ik dat iedereen weet wat voor voorwerp je had meegenomen.
2: Dat denk ik wel. Het is een tonnetje, noemen we het in op de zeilschool vaak. En het is een wit tonnetje met zo'n rode deksel. Zo'n schroefdop erop. En dat zorgt ervoor dat alle spulletjes die erin zitten, dat die waterdicht eigenlijk verpakt zijn voor op het water. En die dingen blijven ook drijven. Dus alle waardevolle spullen en EHBO-stooi en al dat soort dingen die mee moeten, maar niet nat mogen worden, die doe ik daarin. Ja. En wat heel mooi is het is ook een schrijfblok. Dus als ik wat moet uitleggen aan ieder, dan schrijf ik op de buitenkant, heb ik een watervaste stift mee. En dan schrijf ik op de buitenkant gewoon het parcoursje die ze moeten varen bijvoorbeeld. Of als iemand wil vragen van ja, hoe werkt een overstag dan? Hoe moet dat? Nou, dan kan ik dat zo een beetje mooi uittekenen voor ze. En dat helpt vaak wel een beetje in de verbeelding.
3: Maar dat betekent dat die varkens op een gegeven moment allemaal vol zijn.
2: Ja, ja, ik ga er ook wel. Ik doe er ongeveer een seizoen mee met zo'n ding. En dan.

0: mag niet de week op de bank blijven zitten of buiten spelen. Ik moet iets doen. Kom je mee een week zeilen? En toen zei ik, ja, dat lijkt me hartstikke leuk. En toen heb ik, ja, ik denk ongeveer vijf, zes jaar heb ik dat gedaan. En elk jaar een weekje op de zeilschool leren zeilen, echt als cursist.
1: Ja.
0: En toen op een gegeven moment werd ik 15. En toen vroeg iemand van de zeilschool, joh, wil je niet bij ons komen werken? Dat is een beetje, 15 is een beetje de leeftijd dat mensen bij ons komen werken, vrij jong. En dan worden ze walhulp, noemen we dat, assistent-instructeur. En dan gaan ze echt de instructeurs helpen in het lesgeven. En een beetje, een jaar lang een beetje de zeilschool leren kennen. En het rijden van zeilen van de zeilschool. Hmm. En dan, nou ja, daar heb ik me aangemeld. Aangenomen. En een jaar assistent-instructeur. Toen in één jaar mijn instructeursdiploma's gehaald. En ik doe nu voornamelijk de begeleiding van de instructeurs en de training geven.
1: Dus naast je opleiding wat je deed, heb je ook nog een keer, ja, mag ik het cursus noemen of is het gewoon echt een volwaardige opleiding?
0: Ja, het is echt wel een voorwaardige cursus, zou ik het wel, cursus, willen noemen. Ja, zeker die instructeursopleiding. De derde instructeursopleiding, die is echt best wel, nou ja, pittig niet, maar er zit echt wel wat tijd in. Drie avonden waarop we theorie geven aan de instructeurs en de beginnende instructeurs. En dan hebben we nog twee dagen waarin ze in de praktijk gaan werken. Ook echt met cursisten die ze zelf hebben meegebracht, zeg maar. Dus vaak broertje, zusje van iemand anders die iemand heeft meegebracht. En ze krijgen nog een heel weekend aan leren. En dan gaan ze een keer meekijken met de cursus. Hoe geef ik eigenlijk les? En steeds meer stukjes les overnemen. En gemiddeld, het verschilt heel erg per persoon. Maar gemiddeld, dan ben je toch wel een jaar, anderhalf bezig met je eerste diploma. En dan nog een jaar met je tweede diploma.
1: Nou, zei David vorige week bij ons in de uitzending dat jij een ongelooflijk aardige jongen bent.
0: Ja, super lief.
1: Dat andere mensen dat ook wel eens mogen weten. Hoe was dat om dat te horen?
0: Ja, super, super lief. Ik was natuurlijk vorige week aan het luisteren. Mede omdat ik wist dat David natuurlijk mij zou noemen. En dat is natuurlijk super, super leuk en super mooi om te horen. Dat je doet altijd je best om toch wel om aardig gevonden te worden. En dat is ook wel mooi als iemand dat zegt.
1: Ja, is dat iets waar je bewust mee bezig bent om aardig gevonden te worden?
0: Ja, iedereen wel een beetje, denk ik, toch? Het is toch heel fijn, denk ik, vind ik tenminste. Ik vind het heel fijn om dat mensen me zouden mogen.
1: Ja, nee, tuurlijk. Dat lijkt me ook. Maar soms dan lukt dat ook niet.
0: Nee,
1: dat zou jij waarschijnlijk bij het lesgeven ook wel tegenkomen. Dat soms moet je iets minder populaire dingen doen.
0: Ja, dat gebeurt wel eens. Ja, dat gebeurt. En dan is dat even zo. Ja, kijk, je kan niet, logischerwijs, je kan niet door iedereen aardig en leuk gevonden worden. En dat hoeft ook helemaal niet.
1: Zeker niet als je een bepaalde verantwoording hebt.
0: Zeker niet als je. Er komen best wel vaak instructeurs naar me toe. Want ik heb geen zin om training te krijgen. Ik wil lesgeven of zelf varen. Maar ja, die training moet ook gekregen. Je moet ook je eigen vaardigheid omhoog krijgen. En dan is het wel eens, niet zo zeuren en gewoon doen. En ja, dat is niet de populaire beslissing. Maar dat moet wel eens. En dat is dan ook goed. Hè? Dat is ook prima natuurlijk. Ja.
1: De vraag van David vorige week was, dat hij graag van jou wil weten wat nou het mooiste is. Nou, eigenlijk twee vragen, maar wat nou het mooiste is van de watersport? Dat was de eerste vraag.
0: Ja, het allermooiste van de watersport vind ik, denk ik, de verbinding met elkaar. Het is een hele mooie wereld. Niet iedereen kent elkaar. Het is best wel groot natuurlijk, maar zeker de zeilscholen. We hebben dan elk jaar hebben 3 of 4 weekenden met andere zeilscholen. Gaan we echt extern gaan we trainen met elkaar. En op een of andere manier kom je altijd met elkaar aan de praat. En ook al heb je iemand nog nooit gezien, kan je altijd meteen een goed gesprek hebben. Omdat je natuurlijk een hele mooie gemene deler hebt.
1: Ja.
0: En kan je de hele avond met elkaar praten over zeilen, over water, over van alles. Het blijft natuurlijk niet bij zeilen. Maar het is meteen een open sfeer.
1: En die sfeer ervaar jij binnen de zeilwereld, laat ik het maar even zo noemen.
0: Ja.
1: Is dat gemeengoed om op zo'n manier met elkaar om te gaan?
0: Ja, vind ik wel. Ja, zeker. Ja. Ik doe ook wel eens, heb wel eens de woensdagavondraces gedaan hier op de Westeinder. En dan voel ik die sfeer ook wel competitief, maar ook echt met elkaar.
1: Ja, en binnen de zeilschool is dat ook iets wat belangrijk is, wat belangrijk gevonden wordt door iedereen?
0: Ja, 100%. Ja, we hebben echt een

0: we werken met een vrij jong team. En we, ik denk dat Sebas is de nieuwe eigenaar en Peter de Wit had het daarvoor. En ik denk dat hun er heel mooi in zijn geslaagd om echt een hele mooie open sfeer te creëren op de zeilschool, waarin iedereen zichzelf mag zijn, iedereen zichzelf kan zijn en tegelijkertijd ook heel veel wordt geleerd.
1: Dat is het mooiste wat er is, toch? Als je dat kan bereiken met elkaar.
0: Ja, zeker.
1: Wat vind je nou zelf het leukste aan het zeilen? Wat doe je zelf het liefst?
0: Ja, het liefst vaar ik in een keelboot. Dat is een wat groter en ongeveer 6,5 meter lang. En ongeveer 1,5, 1,70 meter breed. En daar vaar ik het liefst in. En dan vind ik het echt heel fijn. Het kan een beetje twee kanten op. Soms vind ik het heel fijn om gewoon lekker rustig met een muziekje aan heen en weer te varen. In alle rust, geen motor die aan staat te blaren, maar gewoon de wind die je vooruit duwt. En soms vind ik het ook echt wel lekker om met z'n tweeën of met z'n drieën gewoon vol gas met windkracht 6 over die pool heen te scheuren. En hartstikke hard en te gaan.
1: En dan is die pool eigenlijk te klein.
0: Ja, nou ja, hij is vrij groot, maar dan is hij op een gegeven moment ook wel klein.
1: Ja. Wat zou je daar ooit verder in willen? Als Nederland zijn we natuurlijk best wel, we hebben best wel een aantal behoorlijke zeilers, om het maar even zo te zeggen. Menige medailles zijn er binnengehaald.
0: Ja.
1: Iets wat jij misschien ambieert?
0: Nee. Ik vind wedstrijdzeilen hartstikke leuk. Maar ik kan niet goed genoeg wedstrijdzeilen. Dat is echt wel een soort aparte tak van binnen die sport om echt aan grote wedstrijden mee te doen. Ja. En ik moet ook zeggen dat ik het niet heel erg ambieer om elk weekend naar Friesland of Zeeland op en neer te reizen om dat te gaan doen. Terwijl het is ook hartstikke leuk. Hè? Als ik een wedstrijdje doe, dan vind ik dat hartstikke leuk. En we hebben op de zeilschool sluiten we elk seizoen af met de jongkindrace, noemen we dat dan. En dat is ook echt een zeilrace. Drie zeilwedstrijden. Dat doe ik altijd met echt enorm veel plezier. Vind ik echt heel leuk. Maar verder vind ik dat ook wel goed.
1: Maar is dat iets wat je probeert bij je cursisten wel mee te geven?
0: Ja, kijk. Wedstrijdzeilen gaat echt wel. Hè? Wedstrijd is hartstikke leuk. Maar je moet er wel een soort basis voor hebben natuurlijk. Dus als ik echt instructeurs wel eens training geeft, dan hebben we het er vaak wel eens over van, hè, hoe kan je nou echt wedstrijd zeilen? Hoe doe je wedstrijdstartjes nou echt goed? En hoe doe je dat op een goede manier? En aan cursisten merk je wel vaak dat, hè, eerst maar even de basis, het sturen. Hoe tuig je zo'n boot op? Hoe gebruik je jezelf? Nou, hoe zit dat niet, in de weg? Hoe maak je een overstag? Hoe maak je een grijp? En eerst maar eens die basis. En als mensen dat echt goed kunnen, dan kun je altijd uitbreiden.
1: Lijkt me al ingewikkeld genoeg.
0: Ja, nee. Ik zeg altijd, het is geen rocket science. Maar je moet het wel even onder de knie hebben.
1: Ja, en je kan wat dat betreft natuurlijk mooi oefenen hier op onze eigen pool.
0: Ja, zeker. Zeker.
1: Zijn er grote namen voortgekomen uit de zeilschool Aalsmeer?
0: Poeh.
1: Weet je dat toevallig? Of komen ze volgens mij uit het noorden van het land?
0: Ja, volgens mij niet enorm grote namen. Ik weet dat Sebas wel eens zeilwedstrijden ook in Frankrijk heeft gevaren. We hebben wel een paar jongens die het Open NK varen of gevaren hebben. Maar geen mensen die Olympische Spelen of wat dan ook hebben gevaren. Maar Open EK, volgens mij hebben we wel een paar jongens die het Open EK hebben gevaren.
1: Ja, wie weet.
0: Ja, dat zou hartstikke leuk zijn.
1: Het is een hele mooie leerschool hier in Aalsmeer. En ik denk dat we daar als regio best trots op mogen zijn dat we zoiets hier hebben.
0: Ja zeker. Ja. En we hebben op zich één zeilschool, maar we hebben heel veel zeilverenigingen verder nog natuurlijk. En dat is echt wel heel mooi om te zien.
1: Kan iedereen zomaar zich aanmelden bij jullie?
0: Om te leren zeilen, zeker. Ja. We zijn echt een zeilschool. Dus kom ook vooral om je aan te melden. Dat is echt super, super leuk. En verder kan ook iedereen natuurlijk zich aanmelden om te komen werken. Je moet wel zeilervaring hebben natuurlijk.
1: Maar er zijn nog steeds mensen nodig dus?
0: Ja, altijd. Altijd, ja. En dat kan zeker. Ja, en zeker, verenigingen hebben vaak nog wel dat ze zeggen, ja, je moet lid zijn van onze vereniging om te mogen zeilen. En wij zijn echt een zeilschool, dus je mag altijd komen zeilen en les krijgen.
1: Ja. Nou, ik wens je nog heel veel plezier daar op het water.
0: Ja, dankjewel.
1: We gaan, als je het goed vindt, even naar een stukje muziek afvorens. We alweer bijna aan de afronding van het programma zijn aanbeland.
0: Ja, gaat hard.
1: En, ik heb je gezegd.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja. En misschien is het ook nog leuk om straks nog eventjes van je kort te horen wat je nog meer doet, behalve de zeilschool en je werk wat je benoemd hebt.
0: Ja.
1: Maar dat doen we straks even. De muziek die je nog graag wilde horen, dan moet ik hem even gaan opzoeken. Dat was een nummer van Cressip.
0: Ja.
1: Wat spreekt jou aan Cressip?
0: Ja, het is een wat ouder nummer. Maar wel heel mooi, vind ik. Toch een soort emotie zit erin natuurlijk. En ik vind het gewoon een heel mooi nummer om te horen.
1: Ja, soms is er ook niet meer nodig.
0: Net zoals het vorige nummer. Ja, soms hoeft het ook niet meer te zijn dan dat.
1: Niet meer dan dat. Gewoon luisteren naar Cressip. I Would Stay.

0: I Would Stay van Cressip.
1: Ik waai gewoon de gras voor je voeten weg. Wil jij er nog wat over zeggen?
2: Nee hoor, prachtig
1: nee?
2: nummer.
1: Prachtig nummer,
2: goed gekozen van Sam.
1: Ja.
3: Dankjewel.
2: Sowieso trouwens mooie nummers die je hebt uitgekozen.
3: Ja, dankjewel, ja. Dankjewel. Ja.
1: We hadden het net eventjes over je grote, nou ja, hobby mag ik het eigenlijk niet noemen, hè, de zeilschool. Of is, nou ja, het wel, is het toch ook wel stiekem wel een hobby?
3: Nou zeker, ja. Het is echt wel een hobby. Kijk, ik ga nu een jaartje fulltime in dienst bij de zeilschool. Maar het blijft echt wel hobby. Ja. Het is echt heel leuk.
1: Maar je zegt een jaartje in dienst. Dus dat betekent dat je op Schiphol stopt?
3: Ik ga 3 dagen in de week op de zeilschool werken. En 2 dagen in de week nog voor de techniek. En dan een soort tussenjaar, zeg maar. Nu mijn opleiding is afgelopen.
1: Ja.
3: En ik heb er echt heel veel zin in, hoor, moet ik zeggen. Echt heel veel zin in om op de zeilschool aan de slag te gaan. En affiniteit te houden met de techniek bij de BAM.
1: Ja, nou dat is toch mooi. Dat kan je combineren.
3: Ja, zeker. Ja.
1: En jij geniet van het weer, denk ik, op het water.
3: Dit is heerlijk. Ja, ja.
2: Beetje wind.
3: Zeker,
2: beetje,
3: ja.
2: Beetje zon.
3: Ja, dat is lekker dat het er is.
2: Hey, wat is jouw toekomstdroom? Hoe zie jij jezelf over 10 jaar?
3: Goede vraag. Ik hoop... dan toch een keer uit huis te zijn. Sowieso.
2: Makkelijk is dat niet tegenwoordig. Hè?
3: Nee, zo makkelijk is... We hadden toevallig vanmiddag... of vanavond tijdens het avondeten erover. Nee, zo makkelijk is dat niet meer. Maar ik hoop dan ergens te werken in de techniek. Of bij de BAM of bij Heijmans of ergens. Ik denk dat bij een grote aannemer... dat vind ik denk ik het leukst. Werkvoorbereider of technisch iets technisch, werkvoorbereiding, projectleiding, zoiets.
2: Dus niet meer in combinatie dan met de zeilschool?
3: Ja, ik denk dat ik altijd wel iets zou doen op de zeilschool. Ik hoop dat ik altijd iets mag blijven doen op de zeilschool, maar niet in zo'n actieve rol meer als dat dit jaar gaat gebeuren. Helaas.
2: We gaan het afwachten, of jij gaat het afwachten hoe het gaat. Maar je hebt in ieder geval jezelf uitgesproken.
1: Wij moeten al gaan afsluiten, Sam, voor u zit er ook op.
3: Ja.
1: En dat betekent dat wij van jou natuurlijk graag nog even willen horen wie er volgende week als laatste gast voor de zomervakantie hier aan gaat schuiven.
3: Ja, Eddie Keizer.
1: Je houdt het in de zeilwereld een beetje.
3: Ik houd het in de zeilwereld, ja. Eddie die is zeilmaker. Hij heeft een zeilmakerij en hij zit ook bij ons op de zeilschool. Heeft hij een soort werkplaats met alle zeilmakerij benodigdheden, naaimachines, et cetera. En ik ken Eddie ook van de zeilschool. En ik zou het heel leuk vinden om wat meer van hem te horen.
1: Heb je een specifieke vraag voor hem?
3: Ja, ik ben heel benieuwd hoe hij die zeilmakerij heeft gestart. En hoe het daar nu mee gaat. En ook hoe zo'n zeilmaker nou precies in zijn werking gaat. Wat is er allemaal voor nodig?
1: Nou, dat gaan we volgende week aan Eddie vragen.
3: Ja, want leuk.
1: Eddie Keizer volgende week onze gast.
2: Helemaal leuk. Dan gaan we eruit met de laatste plaat. En je zei, Sam, het is wel een beetje een plaat die wel een beetje ruig is. Kan dat wel? Tuurlijk kan dat.
3: Ja, hij is wel wat harder dan de afgelopen muziek. Ik hou ook echt wel van de muziek die we hebben gehoord. En af en toe vind ik het ook lekker om een wat harder nummer. Het is niet echt hardcore, maar het is wel een wat harder nummer.
2: Een pittig nummer.
3: Ja, ik vind het een iets pittiger nummer. Sommige mensen zeggen, joh, wat stil is dit. Maar ik vind het een iets pittiger nummer.
2: Nou, we gaan er naar luisteren. Maar niet voordat we jou heel erg bedankt hebben voor jouw bijdrage aan Door de Mangel. En wat ons betreft, heel veel succes bij alles wat je nog in je leven gaat doen.
3: Ja, dank jullie wel dat ik hier mocht zijn.
2: Graag gedaan. Heb je te danken aan de voorganger.
3: Ja dat klopt ook. Maar alsnog, dank je wel.
2: Goed zo.
1: We gaan eruit met een nummer van Snelle in combinatie met The Outsiders. Nou, dan weten al heel veel mensen die er een beetje bekend mee zijn wat voor soort muziek het gaat worden. Het wordt een pittige pizza met ananas, heb ik begrepen.
3: Een mooie pizza met ananas.
1: Zeg bedankt en wat ons betreft graag
2: tot volgende week.
3: Dank jullie wel.
4: Ze zat op hoekie en is blond, dus ik meteen verkocht. Ik ben ook niet van beton en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar de toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo een after met de crew. Je vriendin is oké, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix er wel 2.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
2: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
1: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
3: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen. En ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
1: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig. Het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
5: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
6: De top 10 van... Met Egon Janssen.
7: Luisteraars, goedenavond en welkom bij de top 10 van hier op Radio Aalsmeer. Ik ben Egon Janssen en naast mij zit Rinus van Itterson. En het komende uur staat helemaal in het teken van een vrouw en haar danspartner die moeiteloos schakelt tussen de gemeenteraad, de radiostudio en de dansvloer. Vanavond aanwezig in de studio Marion Gijsler, onze muzikale inspiratiebron. Veel mensen kennen haar als raadslid, coach, trainer, mediator en vrijwilliger bij Radio Aalsmeer. Maar buiten de vergaderzaal verruilt ze de dossiers graag voor haar dansschoenen. Samen met haar danspartner Ben Richter laat ze zien dat samenwerken niet alleen in de politiek belangrijk is, maar ook op de dansvloer. Van een sierlijke Engelse wals tot een pittige cha-cha-cha, van een gevoelige rumba tot een vurige tango. Het tweetal weet de juiste passen feilloos te vinden. En eerlijk is eerlijk, dat gaat waarschijnlijk soepeler dan de gemiddelde poging van de ondergetekende op een bruiloft. De muziek van vanavond is dan ook een eerbetoon aan die passie voor stijldansen. Dus schuif de salontafel aan de kant als je wilt meedoen, of blijf gewoon lekker zitten en geniet van de klanken. Eén ding is zeker, als je na afloop onbewust een foxtrotje door de woonkamer maakt, ben je niet de enige. Welkom bij de top 10. Welkom Marion Gijsler en Ben Richter. En dan moet ik wel de schuif
8: openzetten. Als je de microfoon open doet, dan kunnen we ook wat zeggen.
7: Ik zat helemaal in mijn tekst.
9: Maar dat snap ik wel een klein beetje.
7: Ja.
9: Jee, maar mensen, wat een opening.
7: Ja.
9: Ben je ooit wel eens zo binnengehaald?
8: Ik ben gelukkig staan de camera's niet aan, maar ik heb een rode kop gekregen.
7: No. Dat was niet de bedoeling, Marion.
8: Ja. Maar ja, wat een lieve woorden, Egon. Dank je wel.
7: Ja, graag gedaan. Ik probeer er altijd wat te maken met mijn vriend van chat.
8: Ja. Oh ja.
7: En dat is aardig gelukt.
8: Oh, dat doet hij goed, chat.
7: Ja,
8: ja, zeker.
7: Ja, en jullie horen het al. Rinus is weer aangeschoven. Vorige week hebben we het al een beetje besproken. Maar wij gaan het een beetje samen gaan doen.
9: Hebben we het eigenlijk al een beetje verraaien? Ja,
7: ja, we hebben het al een beetje verraaien.
9: Ja, nou ja, goed.
7: Ja, als je na 2 weken achter elkaar zit en 2 weken ervoor alleen.
9: Ja, joh. Het is even niet anders.
7: 1 in 1 is 2. Maar welkom terug.
9: Ja, dank je.
7: Ja. Marion, Ja, jou kennen we al een beetje.
8: Egon, ja.
7: Eigenlijk in heel Aalsmeer kennen we jou.
8: Beroemd in heel Aalsmeer. Beroemd. Dat is uiteindelijk wel het doel waarnaar wij streven. Dus dat is helemaal
7: precies.
8: Goed.
7: Ja. Maar de man naast jou, die kennen wij nog niet.
8: Nee.
7: Dus Ben, welkom.
8: Het is een buitenlander, hè?
10: Beetje bekend in Uithoorn.
7: Ja, iets dichter bij de microfoon als je wil.
10: Beetje bekend in Uithoorn.
7: Ja. Ja. Ja, een beetje bekend in Uithoorn. Ja. Maar niet bekend in Aalsmeer.
10: Nee, niet echt.
7: Nou, na vanavond wel, kan ik je vertellen.
10: Ik hoop.
7: we gaan vanavond de top 10 horen. En dat heeft alles te maken met de dansvloer en met jullie passie, hobby, stijldansen.
8: Zeker.
7: Wat kun je daarover vertellen? Hoe zijn jullie tot elkaar gekomen als partner? Doen jullie dat langzamer of...
10: Nou, in augustus dansen we 3 jaar samen.
7: Oké.
8: Okay. Ik ben zo blij dat iemand het bijhoudt. Ja,
10: ik hou het wel bij. ik heb eigenlijk mijn hele leven, tenminste vanaf je 15e heb ik gedanst. Want dat moest natuurlijk van je ouders, dansen.
7: Dat op zo.
10: En,
7: ja, ik ken
10: zo werkt dat.
9: Ja, dat was echt verplicht.
10: Daar heb ik toen mijn vrouw leren kennen. Ben gaan dansen tot het moment dat we zo'n beetje kinderen kregen. Daarna een tijd gestopt.
7: Okay.
10: En in 2004 weer begonnen in Uithoorn bij de dansschool die toen nog bestond.
7: Ja.
10: Van Colijn. Nou ja, precies. Daar heeft Rienzijn dochter ook nog gedanst.
9: Ja, die heeft daar ook een jaartje 15 in de ronde gelopen.
10: Ja, klopt. Ja. Leuke dansschool, jammer. Ging helaas stoppen.
7: Ja, klopt.
10: Vlak voor corona. Toen ben ik bij Robert Bogaert gaan dansen. En die had voor mij een goede danspartner. En toen kreeg ik er nog een danspartner bij. En toen ging die goede danspartner stoppen. En toen kwam Marion in beeld.
7: Oké. Okay.
8: En ik zal je even illustreren hoe dat ging. Chantal die komt op mij aflopen. Ben is vrij. Wil je met Ben dansen? Want ik was op dat moment ook zonder danspartner. Ik zei, ja, dat wil ik wel. Want Ben was by far toen de beste danser op de dansvloer. Dus ik denk van, dat gaat wel goed komen.
7: Ja.
8: Ja, dus zo ging dat een beetje. Dus Chantal liep naar mij en die liep naar Ben. En we zijn eigenlijk zijn we gekoppeld door Chantal.
7: Ja. Oké. Okay.
8: Ja.
7: Ja, en hoe lang dans jij dan al, Marion?
8: Ja, ik dans al vanaf mijn 14e. Ja. Het hoorde bij je. Wij zijn van die leeftijd dat het hoorde bij je opvoeding. Maar ik had in die tijd had ik een orthopedisch corset. En 1 avond in de week mocht dat uit. En dat was de avond van de dansles.
7: Okay.
8: Voor de rest zat ik 24 uur opgesloten in zo'n ijzeren geval. En mijn rug groeide scheef. En zo dachten ze dat op te lossen. Het is ook gelukt. Maar dus vanaf mijn 14e.
7: Okay.
8: En toen heb ik tot mijn 21ste gedanst. En toen kreeg ik kennis aan mijn nu ex. En toen ben ik... die wilde niet dansen. Dus toen ben ik flamenco gaan dansen. Dus dat heb ik 25 jaar of 30 jaar heb ik dat gedaan. Dus dat heb ik ook heel lang gedaan. En toen dacht ik eigenlijk van... Ik vind ballroom dansen vind ik leuker.
7: Ja.
8: Vind ik, flamenco dansen is moeilijker. Maar met ballroom dansen... dan kan je van iedere dans, van ieder moment mag je wat maken. En dat is met flamenco echt heel anders. Dus,
7: ja. Ja, ik weet nog wat dat ik op dansen moest. En ik had altijd moeite met de open linkse draai en de open rechtse draai. Ik ging altijd verkeerd om. Ik weet niet, maar ik eindigde ergens aan de andere kant van de zaal. En daar stond mijn danspartner. Dus, maar goed, dat is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Zilverster, dus ja.
8: Keurig.
7: Ja, keurig. Oh. Maar ik weet het niet meer, hè. Ik ga het nu alvast zeggen.
8: Jawel.
7: Nee.
10: Het is net als fietsen en zwemmen.
7: En schaatsen.
9: Nou, je verleert het niet echt, maar je verleert wel de wat moeilijkere passen, zeg maar.
10: Ja.
9: Want ik bedoel, de standaard passen, ja, dat is allemaal niet zo'n probleem. Dat ken ik ook nog wel. En ik ken hier en daar ook nog wel een beetje figuren. Maar als het dan even wat lastiger wordt, dan wordt het ook inderdaad lastig.
7: Ja, ik ga naar het eerste nummer toe.
9: Oh ja.
7: En ik danste deze dans altijd op René Vreugel. Just Say Hello. Toch?
10: Quickstep waarschijnlijk.
7: Ja, dat klopt. Dat is de Quickstep.
10: Ja.
7: Alleen jullie hebben een heel ander nummer uitgekozen.
10: Ja, dat klopt.
7: En welke hebben jullie uitgekozen?
10: Nou, het nummer wat we uitgekozen hebben is Umbrella van de Baseballs.
7: Ja.
10: Umbrella was oorspronkelijk een nummer van Rihanna. Maar daar zat een rapper voor, Jay-Z. Maar de Baseballs hebben een soort rock'n'roll-achtige stijl. Het is een Duitse band. Een geweldige band als je van dat soort stijl houdt. Wat ik dan ook echt doe. Je kan inderdaad Quickstep op heel veel nummers Quickstep.
7: Precies.
10: En
7: We gaan er gewoon naar luisteren.
10: Ja, ik vind het gewoon een leuk nummer, omdat het rock'n'roll stijl is. En dat is nog iets anders. Het is ongeveer 10% sneller dan de gewone quickstep nummers. En ja. Maar daar komen we straks nog even op terug, want dat heeft te maken met wedstrijddansen.
7: Nou, is prima. Dan horen we dat straks, toch, Rinus?
9: Ja, ik ben benieuwd.
7: Wat komt hij aan? Umbrella.

0: ja.
1: Ja, dat was hem.
0: Ja.
2: Die Umbrella van de Baseballs. Wat eigenlijk best een heerlijk nummer, moet ik zeggen. En het, maar het gaat wel snel.
0: Ja.
2: Jij zegt wel een quickstep, maar ik... Nou, dit ging wel een hele snelle quickstep.
3: Het is een kwikke quickstep.
2: Ja, precies.
0: Ja, je had het over... Goed dalen, goed momentum maken, kun je heel hard gaan.
2: Ja, dat is waar. Marion, vraag je. Jouw passie is eigenlijk... Ja, best wel heel veel.
3: Ja, ik heb het veel te druk. Ja.
2: Want ik weet het niet, maar we zitten een paar dagen in het gemeentehuis... Ja. Omdat je bent herkozen in de gemeenteraad.
3: Ja, lollig, hè? Ja.
2: Je doet nog een beetje bij de radio.
3: Ja.
2: Nou, een beetje. Ook best wel aardig wat. Dan ga je nog even lekker een avondje dansen.
3: Ja.
2: Oh ja, wacht. Ik heb ook nog een zeilboot. Ja.
0: Ik ben ook nog een coach.
2: Wanneer zit je stil?
3: Als je poot breekt.
2: Ja, dat is waar.
3: Echt waar. Het is zo frustrerend. Voor degene die mij niet kunnen zien. Oh ja, wel.
2: Ja, dat kunnen ze wel zien.
3: Ja, pootje gebroken. Ben gevallen op de Wilderdammerweg. Ja. Echt heel onhandig.
2: Agressieve stoelbrand.
3: Maar dan, ja. Hè?
2: Agressieve
3: stoelbrand. Ja, echt.
2: Ja, ben je terug?
3: Ja, ik heb teruggevochten, maar hij heeft gewonnen.
2: Ja, dat zien we.
3: Ja, dat...
2: Want dat is... wat is er eigenlijk? Een paar gebroken vingers? Ik heb een
3: gebroken middenhandsbeentje. Het valt ook eigenlijk reuze mee. Maar,
2: gebroken? Dat valt reuze mee.
3: Ja.
2: Ja, ik heb gisteren een motorrace zitten kijken toevallig. En daar ging er eentje met een gebroken middenvoetsbeentje gewoon op de motor. En op tegen als ze gaan.
3: Oh ja. Ja, maar hoeft hij niet op te lopen op de motor?
2: Nee, dat weet ik wel. Maar je moet wel je voeten gebruiken.
3: Ja.
2: Want anders dan wordt het ook niks.
3: Maar met gebroken middenhandsbeentje kan ik prima dansen.
2: Oh, dat wel?
3: Ja, want je danst met je benen en met je lijf. Maar
2: ja, dat gaat ook goed
0: komen. En makkelijk met lijden, denk ik nu.
2: Nou,
3: ja, ik ben leidend voorwerp, zeg maar. Ja.
2: Dat is even tussendoor. Jij zegt wel eens makkelijk met lijden, maar... Als ze een goede danspartner hebt dan, en ze wil gaan leiden, dan zet ze er midden op de vloer en doet hij hem stilzetten. Want het zijn de heren die leiden. Ja, het is het enigste waar die vrouwen eigenlijk niks te vertellen hebben. Dat is toch
3: gelukkig een ouderwetse point of view, zal ik maar zeggen. Oh, ja,
2: is dat niet
3: wel...
2: meer?
0: Je bent natuurlijk met z'n tweeën aan het dansen. Dus,
2: ja, je bent met z'n tweeën aan het dansen, maar jij bepaalt toch wat er gebeurt.
0: Ik bepaal welke figuren we doen. Maar ik moet dat heel goed aangeven.
2: Ja, dat wel.
0: Maar, en dan, als zij dat goed volgt. Dan, maar zij kan mij ook helpen met dat goed aan te geven. En zorgen dat die figuren goed uitgevoerd worden. Door ook de juiste dingen te doen. De hoofd op de juiste manier te houden. En,
3: Ik heb mijn eigen partij te doen, zou ik maar zeggen. Partij.
2: Ja, dat sowieso. Ja, ja. Je doet het wel samen, maar je doet eigenlijk al je eigen dingetje.
0: Ja.
2: En aan het eind van de rit moet je een beetje gelijk uitkomen. Dat zou wel lekker wezen.
3: Ja,
2: toch?
3: Precies. Ja. Ja, dus ik ben, we hebben afgesproken dat ik chef teller ben.
0: Ja.
2: Chef teller?
3: Ja, ik ben chef teller. Ja. Dus ik doe 1, 2, 3 voordat we beginnen. Zodat we op de goede tel beginnen.
2: Ja.
3: Want we dansen ook wedstrijden. Daar zullen we het ongetwijfeld nog over hebben. Maar als je verkeerd begint en je bent uit de maat. Dan word je ogenblikkelijk gedisqualificeerd.
2: Ja, maar dat is toch logisch?
3: Dat is toch geen gezicht. Gewoon een foutje.
2: Ja, het is wel een foutje, maar je bent wel een wedstrijd aan het dansen.
3: Ja, precies. Ja, dus als je uit de maat bent, dan ben je uit. Dus ik tel. En dan, ik tel alleen het begin hoor. Ik loop niet de hele tijd.
2: Ik wou het zeggen, want als je als redelijke danser en danseres onderweg nog moet tellen.
3: Zonder maatgevoel kom je er niet.
2: Ja, precies.
3: Nee. Maar goed, in de zenuwen is het...
0: In de zenuwen kun je wel.
2: Ja.
0: Daar is het dus misgegaan met mij. Het maatgevoel.
2: Ja, dat is heel...
0: Daarvoor stond ik rechts en mijn partner links.
3: Ja, maar als je nou een goede partner hebt die wel goed maatgevoel heeft... En daar wil je naar luisteren, dan kom je er samen. Kom je er wel.
0: Ja.
2: Aan het eind van de rit moet het wel lukken dan. Ja, dat sowieso. Maar dat lukt jullie absoluut goed.
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Ja, ik heb jullie al een keer hier stiekem boven om het hoekje hier staan kijken. Want dat is dan wel grappig, want het zit hier achter natuurlijk in de zaal. Ja, dan vind ik dat het toch wel heel mooi uitzien, moet ik zeggen.
3: Ja.
0: Dankjewel.
3: Nou, dat is ook de bedoeling.
2: Ik weet een klein beetje hoe het eruit moet zien.
3: Ja.
2: Nou, en daar lijkt het behoorlijk op. Dus ja, wat dat betreft. Hé, we gaan even door naar het tweede nummer. Want anders staan, er staan aardig wat nummers op. Maar ik kan je vertellen dat er komt nu een tja-tja-tja aan.
3: Ja.
2: Van Pata, Pata-Pata.
3: Pata-Pata.
0: Pata-Pata.
2: Sorry.
3: Ja.
2: Van Miriam Makeba.
3: Makeba.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Juist. Ja. Ik begin nu te dagen. Ja, ik heb ook al een aantal keren
3: programma's gemaakt. We hebben al een paar muziekjes samengedraaid.
2: Ja, precies.
3: Maar het was Ben zijn keuze. Want we hebben keurig netjes, we hebben de boel verdeeld.
2: Oh.
3: Maar de patapat was de keuze van Ben. Ik kon het daar alleen maar van harte mee eens zijn.
2: Ja, ik wou net zeggen, want jij bent er ook wel een liefhebber van.
0: Ja.
2: En dan ook nog eens een hele mooie dans erbij.
0: Ja.
2: We gaan naar luisteren.
0: Ja.

0: Ja. Pata Pata van Miriam Makeba.
1: Daar kan je een aardige tja-tja op dansen. Ik sta stiekem even mee te tellen. Ja, dat lukt.
2: Je weet het nog.
1: Ja, ik weet het nog.
2: Goed zo.
1: Ja. Wat is... Vind ik wel heel leuk eigenlijk. Wat is bijvoorbeeld, Ben, jouw favoriete dans?
3: Engelse wals.
1: Wel?
3: Ja.
1: En wat is jouw favoriete wals?
2: Engelse wals.
1: Echt?
2: Ja, echt.
1: Ik denk, er komt een verschillende antwoord uit. Dat lijkt me wel leuk.
2: Als je het per se wil, dan zou het de tango kunnen zijn. Maar ik vind
0: dat
2: Engelse
0: wals... Dat is de meest passievolle dans.
2: Het is zo een mooie dans. Als je die goed uitvoert... Ja. Nou, vertel jij maar verder.
3: Ja, dat is ook mijn tweede keuze, tango. Dus,
1: de tango?
3: Ja.
1: Oh, ik en jullie zijn wel aardig eens gezien, moet ik zeggen.
2: Ja. Nou, dat helpt wel.
3: Daarom dansen natuurlijk ook wedstrijden. Vooral de ballroom dansen, niet de Latin dansen.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Dus ja, maar ja, ik ken het wel een klein beetje begrijpen. In Engelse wals, want het is natuurlijk wel een geweldige mooie dans. Die ken je natuurlijk zo'n mooie show van maken eigenlijk. Ja. Als je dat een beetje stijlvol...
2: Zo vloeiend. En dan als je al die richtingen en al die bewegingen, als je dat allemaal mooi kan afmaken en dan het volgende stuk opnieuw inzetten en dan, ach, dat, heerlijk. Dan ben je 3 minuten even helemaal van
1: even de wereld.
2: Ja,
1: dat is toch wel.
2: Dat vind ik zo fijn van de Engelse wals. Ja.
1: Dan hebben we ook nog zo'n hele, dat vind ik de meest vervelende dans die er is, hoor. Maar goed. Want dan word je zo dronken van als een kanariepiet, maar dat doe je niet goed, dat weet ik. De Weense wals.
2: De Weense wals, ja.
1: Dat is namelijk jullie volgende nummer.
2: Ja.
1: En ja, zo'n Weense wals, de meesten kennen hem rechtsom. Maar er zijn er heel veel die kunnen hem niet linksom.
2: Nee.
1: En, maar als je hem wel kent, is dat wel je redding. Want anders dan hou je dat geen 3 minuten vol. Althans, 3-4 minuten. Dat lijkt mij.
2: Ja.
3: Ja.
1: Hoe lossen jullie dat op?
2: Nou, je moet de Weense wals moet je niet blijven draaien. Je moet... je draait in 1 pas, in 1 tel.
1: Ja.
2: En de volgende 2 passen zijn op een rechte lijn. Dus dan blijf je niet alsmaar draaien. Dus zo moet je een Weense wals dansen.
1: Aha.
2: En dan is het een stuk... maar goed, het is toch wel fijn om even dan... na een half kant... even de andere kant op te draaien. Want dan is het inderdaad tweet-tweet.
3: Ik ben de weg kwijt, hoor. Linksom.
1: Wat zeg je?
3: Even een wisselpas ertussen en linksom.
1: Ja.
3: Maar
1: ja,
3: dat is wel weer een heel andere techniek, zeg maar, toch.
1: Ja, dat sowieso. Dat sowieso. Ja, dat is heel gek dat ik erover mee kan praten. Ik vind het wel leuk eigenlijk.
0: Heb jij gedanst, Dien?
1: 7 jaar lang.
0: 7 jaar lang?
1: Ja, ook ik was... het werd niet verplicht om op dansles te gaan. Maar er zat wel enige dwang achter.
0: Ja.
1: Ik bedoel...
2: Zachte dwang.
1: Wat zeg je?
2: Zachte dwang.
1: Ja, mijn vader dacht van... moet je die naar dansles sturen? Dan gaat het toch niet worden. En mijn moeder zegt... Ja, dat gaat die doen. Dus die twee die hebben 3 dagen ruzie gehad. Want ik zei, nou, ik ga wel eens even kijken wat ik ga doen. Maar toen ben ik hier ook terechtgekomen. Toen al bij dansschool Van de Molen.
2: Oh ja, Van de Molen. Ja.
1: En mevrouw Van de Molen, dat was een struise dame, zeg maar. Met een voorgevel. Nou, dat was niet te geloven. Als je die vast moest pakken om te gaan dansen. Nou, dan had je knappe armen nodig. Anders kwam je er niet omheen. Maar als die
2: stond je meteen in de houding, ja toch?
1: Precies. En die mevrouw die pakte jou dan vast. Ja, dan ging je vanzelf al mee. Dat was echt, daar had je niks meer te vertellen. En maar ik moet zeggen, ik heb daar altijd hele goede dansles gehad. Vond ik altijd heel erg leuk. En uiteindelijk ben ik nog bij Van Vordragen in Kudelstaart. In het dorpshuis geweest. Wat dat betreft hebben hier in de buurt al aardig wat dansscholen gezeten.
2: Ja. Ja.
1: En ook in
2: Maar gelukkig hebben we er nog één in Aalsmeer.
1: Ja, hier ook bij...
2: Robert Bogaert.
1: Ja, Robert Bogaert, die doet het nog steeds.
2: Ja.
1: En, want we weten wel natuurlijk, de hype is er natuurlijk al een tijdje aardig vanaf. En de jeugd naar een dansschool krijgen, dat valt niet mee.
0: Nee.
2: Toch valt het mij mee, hè? Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar zeker als we op wedstrijden zijn, valt het toch nog reuze mee hoeveel jonge lui er nog zijn, hoor.
1: Ja, maar dat zijn dan ook werkelijk echt de echte liefhebbers.
2: Ja, maar
1: anders ga je geen wedstrijden dansen.
2: Ja, oké, maar als we ergens op een vrijdansavond zijn, dan zijn er ook echt prima, dan zijn er nog wel jonge lui.
3: Het ligt er wel af waar je bent. Als je in Leiden bent, zie je veel studenten die nog wel dansen. En als je inderdaad in steden bent waar wel jongeren zijn, dan zie je wel nog wel dansscholen. En dansscholen in de buitengebieden, daar is inderdaad de gemiddelde leeftijd wel wat ouder. Ja,
1: precies.
2: Ja.
0: Goed.
1: Het is te hopen dat het weer een beetje weer aardig wat opkraakt. Ik vind dat wel, vind ik eigenlijk wel nodig. Ik vind het ook best wel een mooi deel van je opvoeding.
0: Precies.
2: Zeker.
0: Maar van Aalsmeer gaan we dus naar Wenen.
1: Ja.
0: En Een kort bruggetje.
1: Nou, dat is een aardige brug hoor.
0: We gaan luisteren naar Gaia met Valencia met Gaia. En dat is de Weense wals.
2: Ja.

0: Ja. Gaia Valencia.
1: Wat een heerlijk nummer.
0: Ja, toch?
1: Jazeker.
0: Ja.
2: Die mensen thuis hebben niet gezien hoe wij hier heerlijk hebben gedanst.
1: Nee.
0: Je was wel in beeld. Maar we hebben niet gedanst, inderdaad.
3: Stiekem een beetje gedanst.
2: Ja.
0: Wat is belangrijk aan het lijden? Je hebt net al een klein beetje heb je net uitgelegd. Maar wat is daar zo belangrijk aan? Als danspartner.
3: Dat je je heel goed moet realiseren dat je iemand bij je hebt. Die je partner is.
0: Ja.
3: Die je op een bepaalde manier de goede kant op wil krijgen. Met het juiste figuur.
0: Mm-hmm.
3: En de grote fout die veel gemaakt wordt met lijden is dat je probeert te sturen met je armen. En dat werkt niet. Want dan zegt je stuurt met je armen terwijl je lichaam zegt blijf maar daar.
0: Ja.
3: Dat is iets wat Robert altijd vaak uitlegt. Voor mij is dat best moeilijk. Ik heb heel veel jaren gewoon clublessen gedanst. En dan wordt daar niet zoveel aandacht aan besteed dat je dat moet doen. En omdat ik ook wel heel vaak inval met andere mensen dans, dan moet je vaak ook met je armen proberen aan te geven als ze wat moeten leren.
0: Ja.
3: Maar als je wedstrijden gaat dansen, dan moet je vooral je bovenlichaam en andere delen van je lichaam gebruiken om iemand de goede kant uit te sturen. Dus dat is heel belangrijk.
0: Ja, dus het is niet duwen, maar het is echt
3: ja.
0: Dat gevoel.
3: Ja.
1: Ik vind dat je dat heel mooi uitbeeldt.
0: Ik was niet in beeld.
1: Nee, oké. Okay. Even tussendoor, maar hoeveel uur in de week besteed jij aan dansen? Want ik hoor je net, je danst met Marion.
3: Ja.
1: Nou, dat is niet alleen natuurlijk de lessen, maar dat zijn ook de wedstrijden. En, ja. Maar dan val je nog in en je doet hier een dingetje, daar een dingetje. Je bent er aardig wat mee in de weer.
3: Ja, een uur of 10 denk ik wel.
1: Oh.
3: Ja.
0: Uur of 10 in de week?
3: Ja.
1: Oh, dat is wel heel serieus.
3: Ja.
1: Doe jij dat ook zo vaak?
2: Er waren periodes waar we 4 avonden in de week aan het dansen waren. Nou ja.
1: Nou, dat ga jij niet meer redden nu met al dat werk wat je er nou nog even stiekem bij gedaan hebt.
2: Ja, nou, dat had ik toen ook. Maar het is maar net, het is geen tijd, het is prioriteit. Hè?
1: Ja, dat is waar.
2: En dat was, nou, toen dansten we denk ik een jaar met elkaar of zo. En toen gingen we wedstrijden doen. En toen wilden we dat serieus wat beter hebben. Dus toen hebben we er echt heel veel tijd in gestoken. Ja, nu ben ik even tot stilstand gekomen.
1: Ja.
2: Maar het is ook vakantie. Maar het heeft vruchten afgeworpen. Want we zijn naar een kledingklasse gepromoveerd.
1: Wat houdt dat in?
2: Dat je mooi in wedstrijdkleding
1: mag. Oh, je mag nu ook echt zo'n hele mooie zo'n ballroomjurk aan en dat soort dingen.
2: Ja,
1: en,
2: ja.
1: Echt waar?
2: Ja. Ja.
1: Is dat een aparte klasse, kledingklasse?
2: Ja, je begint in de startklasse.
1: Ja.
2: En dan mag je niet eens wedstrijdkleding aan.
1: Oh.
2: Het mag niet glitteren. En je mag ook helemaal niks. Je bent zelf flauw. Want je mag het.
1: Okay.
2: Ja, het moet.
1: En is het nog steeds zo dat de heren dan strak in het pak gaan?
3: Ja, zo'n billentikker aan. Zeg.
1: Ja, dat
3: precies.
1: Ja, die heb ik ook nog gehad.
0: Ja, zover ben ik niet gekomen.
3: Pantjesjas.
1: Ja, een pantjesjas.
3: Voor de mensen die niet snappen wat ik bedoel.
1: Ja, precies.
0: Maar je vraagt net van hoeveel tijd ze eraan besteden. Maar ik denk dat het ook een vorm is van energie opdoen.
2: Maar dat is het ook. Het is iedere avond is het leuk. En het is enorm goed voor je conditie. En het is enorm goed voor je beweging. En want ik heb een rotte rug. Nou, op een gegeven moment, ik zag een filmpje.
1: Nou, dat valt er wel mee.
2: Nou ja, daar merk je dus nu niks meer van. Want iedere keer wordt dat weer in de plooi gebogen. Dus. Maar de volgende dag moet je mij niet uit bed zien komen, want dan loop ik te kreupelen. En als het heel erg is, dan moet ik pijnstilling nemen om op gang te komen. Dus het is, ja, we zijn er een beetje oud voor. Maar goed, dat vertellen we aan niemand.
1: Nee.
2: Maar het is enorm goed voor je lijf en voor je coördinatie. Ja. Soms.
3: Plus, als ik na een vermoeiende dag, zoals vorige week, tafeltennistoernooi, bla bla bla, kom toch s'avonds nog dansen.
1: Oh, dat doe je er ook nog even stiekem bij.
3: Ja, ik
1: heb je
3: tafeltennis nog, wedstrijden.
1: Werk jij
3: bent met pensioen.
1: Dan ga ik het langzaam begrijpen.
3: Gaan we met pensioen, dan heb je altijd wat te doen.
1: Ja, precies.
0: Ines.
1: Ja, ik weet
3: hem op.
1: Ja, ik weet het.
3: Nou, maar dan heb je dus na een hele vermoeiende dag, ga je toch dansen en dan krijg je weer energie.
1: Ja.
3: Dan ben je die vermoeidheid gewoon kwijt. En dat is heel fijn.
1: Dat zou best wel eens heel goed kunnen, ja.
2: Ja.
1: Ik zal eens kijken wat ik er ook aan ga doen zo meteen.
0: Ik ga je gewoon op les sturen.
1: Ja, het is goed met je.
2: Ja, maar je kent Erik Scherder, hè? Die ken je, Erik Scherder, ken je die wel?
1: Ja, ja, ja.
2: Die man met die grijze baard is wel hersenspecialist. En hij zegt van er zijn twee dingen die veroudering tegengaan. Ik doe hem even heel kort door de bocht. Want hij zal dat ongetwijfeld niet helemaal zo met deze woorden eens zijn. Maar de twee dingen die je vooral moet doen als je je hersens niet oud wil laten worden. Het ene is tafeltennis en het andere is stijldansen.
1: Dit meen je niet?
2: Ja.
1: En Ben doet het allebei.
2: En Ben doet het allebei, dus die zal van ons...
1: Dus langs... eigenlijk had jij in plaats van moeten gaan wandelen, wat niet goed gegaan is...
2: Had ik moeten tafeltennissen.
1: Ja, precies.
2: Ja,
1: precies.
2: Ja. Ja. Ik vind het niet zo'n leuk spelletje, dus ik ben heel blij dat Ben het wel heel leuk vindt.
3: Kan
2: dus,
3: het je wel leren, hoor.
1: Ja. Ja, maar het is gewoon een leuk sport, sowieso. Ja. Ook dat is een sport die hier en daar een klein beetje verdwijnt, zeg maar.
2: Ja. Ja.
1: We hebben hier ATC Bloemenlust,
3: ken ik heel veel mensen van.
1: Ja, ik wou zeggen, was altijd een hele mooie, leuke, grote vereniging. Ja. Maar dat begint ook heel langzaam de ouderdom in te schieten, zeg maar.
3: Ja. Ja.
1: En de jeugd, dat zie je bijna niet meer daar.
2: Nou...
3: Ja, dat is inderdaad veel. Er zijn oudere mensen.
2: Ja,
3: ik train jeugd, maar niet maar van Amstelveen, zeg maar. Tafeltennisvereniging Amstelveen.
2: Oh, ja.
1: Oh, okay.
3: Maar een aantal oudere mensen komen van Bloemenlust.
0: Oké.
3: Okay. Ja.
0: Goed, de volgende dans.
2: Ja.
0: Ja. Ze voetballen op dit moment op het WK. De Brazilianen. En die dansen altijd de samba.
3: Ja.
0: En Mascherada. Sergio Mendes.
3: Ja.
2: Ik heb er een klein oude heet dit. Ja.
0: Maar ik heb er wel een toetje van gemaakt, want ik heb een beetje de moderne versie klaargezet.
2: Dat klopt, dat zei je.
0: Ja. Dus is dat een moeilijke dans, de samba, of is het vrij simpel?
3: Nou, je moet je bekken kantelen met de basisstap.
0: Okay,
3: dat leren ze op de dansschool niet. En dan ga je dus dansen en dan probeer je de bounce uit je knieën te halen. En dat gaat dan niet zo mooi als dat je de dames en heren in Brazilië dat ziet doen.
0: Nee.
3: Dus,
1: maar die zitten sowieso al een stuk losser in.
3: Ja, die zitten al losser in. Ons. Dat klopt. Ja.
1: Toch? Dus wat dat betreft, is dat niet zo gek.
3: Ja.
0: Oké. Okay. Mascherada van Sergio Mendes.

0: Ja, dat was hem dan. De Mascanada. Ja, ik vind het wel een heerlijk stukje muziek. En volgens mij kan je er ook ongelooflijk heerlijk op dansen. Ja, ik zie daar twee kopjes heerlijk. Ja, knikken. Want ik denk van, oké, we hebben gelijk.
1: Nou, ik was net even een glaasje water halen.
0: Ja.
1: Ze kon niet stil blijven staan.
0: Nee, nou, dat weet ik wel een klein beetje.
1: Spring in het veld, hoor.
0: Nee, precies. We gaan naar een heel bijzondere dans. De Pasodoble.
2: Pasodoble.
0: En jij vertelde net, dat is de enigste dans waar de man eigenlijk heel erg zichtbaar bezig is. En waar de vrouw eigenlijk een beetje ondergeschikt is.
2: Nou ja, de man speelt eigenlijk versturenvechter. En de vrouw heeft dan de rol van zijn cape.
0: Ja.
2: En omdat ze dan zijn cape is in heel veel gevallen. Ze kan soms ook de stier uitbeelden in de dans. Maar dan moet je dus met die cape gaan zwaaien en doen. En je moet dan heel stoer gaan lopen doen. En de vrouw moet dan inderdaad... af en toe mag ik Marion zo even wegsmijten, zeg maar. Ja. Dan moet ze ook weer omhoog komen. Precies. Ja. En dat is wel heel leuk. En er zitten wat elementen in van Flamengo. Niet al te veel, maar dat vindt Marion wel heel fijn.
3: Ja, ik vind dat heel fijn.
2: Je gaat er helemaal op losgaan, inderdaad.
3: Ja, ik heb ook discussies met Robert. Die zei van, je moet het van... Dan moet een bepaalde beweging maken. En dat moest dan van achteruit je rug komen. Zo achter je rug en dan zo naar boven, die twee armen. Ik zei van, nee, dat voelt voor mij helemaal raar. Ik doe dat van voren af. Nou ja, oké. En dan stond ik te kijken en zei, dat klopt ook eigenlijk wel. Doe dat dan maar zo, weet je wel. Dus,
0: dus jij maakt gewoon je eigen figuren.
2: Ja.
3: Maar het is wel de eigen interpretatie.
2: Dat is
3: maar
2: wel zo, ja. Ja. Ze waarschuwden wel dat je niet al te veel flamenco moet verwerken in het pasodoble.
3: Nee, want dat is het niet. Het is geen flamenco.

0: Nee, zeker niet.
1: Maar het is wel de dans die het dichtst bij de flamenco ligt. Want de tango die staat er dan, dat is ook een beetje in dezelfde sfeer. Maar dat staat er dan toch weer een heel eind verder vanaf.
0: Oké. We gaan daar een heel mooi nummer van draaien. Heb ik het idee. Dat weet ik trouwens wel zeker. Want ik vind de Paso Doble eigenlijk ook wel een hele mooie dans. Dat heet España Cani. Ja, ik moet je eerlijk vertellen.
1: Ja. Als je het hoort, ik denk dat heel veel mensen als ze dit horen, denken ze, oh ja. Want het is een vrij bekend nummer.
2: Het nummer wordt nog steeds bij alle stierenvechtarena, door elk orkestje wat daar speelt, wordt voluit gedraaid.
0: Nou, het zit al op de achtergrond, op mijn oren, ik weet het al.
1: Ja.
0: Het is echt.
1: Zie je wel.
3: Mexico.
0: Kom erop.

0: Ja, kader van de tijd. Laten we even nog op de achtergrond mee draaien. Maar ja, de Passe Dobbelen. Ik vind hem herkenbaar was hij. Hè?
1: De muziek is sowieso herkenbaar.
0: Ja.
1: En ja, de Passe Dobbelen. Ja, het is wel een is en blijft een top best wel een redelijk moeilijke dans. Maar goed. Ja, we gaan over naar jullie lievelingsdans van jullie allebei. De Engelse wals.
2: Ja.
1: En ja, ik zie in een of twee koppen gaan glunderen dat je denkt van... Engelse wals, wow, ja, daar komt hij. En dan hebben jullie een speciaal nummer bij uitgezocht. Daar zit een verhaal aan.
2: Ja, er zit een verhaal aan. We dansen nu 3 jaar samen. En we hebben dus twee kerstballen. Twee kerstbals hebben we samen gedaan. En we zijn toen we voor het eerst bij de eerste gelegenheid daarvan dansten we al wedstrijden. En toen werden we door Robert en Chantal werden we gevraagd of we een demonstratie wilden doen.
1: Oh jee.
2: En we dansen doen pas, eigenlijk pas net, toch?
3: Ja, ja, helemaal niet zo lang, nee.
2: Nee. En, ja, en toen was het van op welke muziek wil je dansen? Dat mochten we zelf uitzoeken. Ja. En dat was dit. Dat was Sam.
1: Ja. Van Olivier Newton-John.
2: Ja, van weliswaar een andere uitvoering. Want dit is niet helemaal strak danstempo. Maar het was wel dit nummer.
3: Heel kort nog daarbij. We mochten zelf goede danskleding uitzoeken. Die nog op zolder hing bij Robert en Chantal. Ja. Dus ik mocht daar inderdaad die billentikker aan. En zij had twee mooie jurken. Dus ja, toen mochten we al een keertje in de kleding dansen. Waar we nu in mogen dansen. Pas.
1: Mooi verhaal zeg. En dat hoor ik wel bij zijn Engels wals.
0: Olivier Newton-John.
1: Ja.

0: 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2.
1: Ja, ik zie ze toch echt wel zwieren over die vloer, eerlijk, hoor. Die dansjurk erbij en de billentikker.
0: Ja, en dat alles met elkaar. Kun je eraan.
1: Ja, precies.
0: Maar
1: ja.
0: Het is wel een heel mooie dans, dat sowieso.
1: Absoluut.
0: We hebben er nog een aantal. Ik zie dat het al 51 minuten is. Ja. Dus dat betekent dat we niet zo heel veel... Dan hebben we eigenlijk nog maar 2 nummers. Dan zijn we al klaar.
2: Dan mag je kiezen.
0: Mogen wij kiezen? Of wil jij?
2: Ja, de rest van het lijstje kiest er maar eens. Ze zijn alle 3 mooi. 1, 2, 3. Ja.
0: Dan ga ik...
1: Stop. De laatste, die vond jij heel bijzonder.
2: Ja, die laatste vond ik heel bijzonder.
1: Dus die gaan we sowieso
2: draaien. Dat is fijn, ja.
0: Dan gaan we toch...
1: Dus dan heb je nog 3 minuten.
0: Ja, dan gaan we naar de Roomba. We gaan naar de Roomba.
1: Oké. En welke is dat dan?
0: Dat is heel simpel. Dat is het nummer wat wij eigenlijk met z'n allen hier waarschijnlijk heel erg mooi gaan vinden.
1: Ah, ja. Ik snap hem al.
0: En dat is Trein Oosterhuis.
1: Ja.
0: De Roomba.
2: Dames en heren thuis, zet de tissues klaar.
1: Ja.
2: Maar...
1: Wat moet je nog over dit nummer zeggen? Ik denk gewoon luister en huiver.
0: Bijvoorbeeld.

0: achtergrond doorlopen.
1: Een beetje, ietsje zachter. Zo is het.
0: Ja, precies.
1: En dat is dan wel heel erg mooi, moet ik zeggen. Ken je mij van Trein Oosterhuis? Geweldige mooie keus trouwens. Waren het dat het even niet helemaal klopt?
2: Het was geen Roomba, kwam ik achter. Sorry.
1: Nou, dat maakt niet uit.
2: Sorry Robert.
1: Het is even niet anders. Ik weet zeker dat Robert het ook een heel mooi nummer vindt.
2: Maar ja, het is prachtig.
1: Daarom.
0: Het is geen Roomba, maar wat is dan wel?
2: Het is een Engelse wals.
0: Engelse wals.
3: Ja. Maar wel een heel langzame.
0: Ja.
3: Een technische.
2: Een technische Engelse wals.
0: Ik denk dat het mijn startprocedure is.
1: Technische Engelse wals. Okay.
2: Dan zou ik vooral op Treintje Oosterhuis gaan beginnen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Maar even tussendoor, want we hebben nog een heel mooi nummer erop staan. En dat is voor jullie allebei een heel speciaal nummer. Speciaal nummer. Of...
3: Ja, vooral omdat het, zeg maar, het is een instrumentaal nummer.
1: Ja.
3: En het geeft zo goed weer het ritme wat je moet doen in de tango. En de bewegingen en de snelheidsveranderingen die je moet doen. Dat is echt. Zodra dat nummer gedraaid wordt, heb je er echt zin in om die tango te gaan doen.
1: Hm. Kijk.
3: Ja.
2: En het bijzondere hieraan is dat het tweede deel is een hip-hop nummer. Dus dat is heel... Ja, als je het uit laat lopen, want het is een vrij lang nummer als ik het goed heb.
0: Hij is 5,5 minuten.
2: Ja, precies. Dus als je het tango gedeelte gehad hebt, dan ga je in de hiphop. Dus weet je, leuk, moderne muziek, daar kan je gewoon op stijl dansen. Dat vind ik echt zo leuk daaraan.
1: Helemaal leuk. We zijn weer heel wat wijzer geworden in dit verhaal met stijldansen.
0: Zeker.
1: Ik zie jou er nog wel een keertje naartoe gaan, Egon.
0: Waar?
1: Stijldansen.
0: Ja, dat is
1: ja, je hebt tenslotte weer verkeering, dus dan moet je ook gewoon gaan staan.
0: Ik vind het geen stijl dat je het zegt. Nee, goed. We moeten het nummer gaan draaien.
1: Ja.
0: Want anders redden we het gewoon niet.
1: Nee, dat gaan we zeker doen.
0: Ik wil Ben en Marion heel erg bedanken voor jullie komst. En dat jullie ons mee hebben genomen in de wonderenwereld van ballroom dansen. Heel sterkte met je hand.
2: Ja, dank je.
0: En jij sterkte met het begeleiden.
2: Ja. Hij sterkte met mijn hand. Ja, precies. Ja.
0: En we gaan luisteren naar En Orsay van de
2: De Marco Project.
0: Ja. Komt-ie aan. Nou, komt-ie aan, zeg ik.

0: Marco Project. Lekker nummertje.
1: Ja, heerlijk.
0: He? Je zou niet zeggen dat ballroom is.
1: Nee, dat niet, maar nee. Het is zeker.
0: Goed, Rinus, het zit erop voor vandaag.
1: Ja, we hebben het weer gehad. Volgende week...
0: Non-stop.
1: Ben ik er ook niet.
0: Nee.
1: Ik hoop dat ik heel terugkom, maar dat zal wel lukken, denk ik.
0: Veel plezier op de TT.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik ben er volgende week ook niet in verband met de verjaardag van het vrouwtje. En die week daarna ben jij er wel, op 6 juli.
1: Ja.
0: En dan heb ik eventueel een gast voor jou.
1: Nou, kom erop. Dat
0: zal ik doorsturen naar je.
1: Helemaal goed.
0: Ja? Ja, luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot over 2 weken.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens een VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
1: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Frankje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
3: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
1: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met de Duitser Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
4: Yeah, yeah. Intermezzo.

Goedenavond luisteraar, welkom bij Intermezzo, het klassieke radioprogramma van Radio Aalsmeer. En deze avond mag ik wederom uw gast hier zijn. En ik heb voor vandaag, denk ik toch wel, en zeker de eerste uur, een heel bijzonder werk uitgekozen. Dat gaat ook het hele uur in beslag nemen. We gaan in de tweede helft, tweede uur, gaan we ons wat meer buigen over de Noorse componist Grieg. Maar eerst gaan we iets naar het zuiden, naar Berlioz. De Franse componist, die Hercule Hector Berlioz, die de Symphonie Fantastique heeft geschreven. En dit in 1830 gecomponeerde werk, ook wel genoemd Episode de la vie d'un artiste, oftewel de Symphonie Fantastique en cinq parties. Een Nederlandse episode uit het leven van een artiest. Een fantastische symfonie in vijf delen. Nou, die fantastische symfonie heeft hij er misschien zelf bij gezegd, maar dat is toch een benaming die het terecht heeft. Want dit wordt een revolutionair muziekstuk genoemd in de 19e eeuw. En ook wel een van de belangrijkste werken die er zijn gehouden in de 19e eeuw. Waar gaat het om? Het is eigenlijk de fantasie van een kunstenaar. En daar zijn dan ook in die vijf delen de verschillende onderdelen van, die weergeven hoe deze kunstenaar eigenlijk zich door het leven heen begeeft en zich laat leiden ook door fantasieën, hallucinaties. Hij noemde het dan ook eigenlijk een idee fix. Het idee fix waar de kunstenaar achteraan loopt. Dan moet ik even iets verder gaan zoeken. Het eerste deel. Dan krijgen we de passies. Jeugdige toonkunstenaar. En inderdaad, die wordt voor het eerst verliefd. Dat wordt een ideaal voor hem. En hij gaat zich dat in zijn verbeelding spelen. Kracht, gaat hij daar iets bijzonders van maken. Hij kan dat alleen maar in zijn gedachten doen. Hartstochtelijk, beschroomd. En eigenlijk is het voor hem iets wat hij niet denkt te kunnen benaderen. Een dubbele idee fix, zogezegd. Dan gaan we naar een tweede deel. Hij staat midden in het feestgevoel. En ziet in verrukking naar wat de natuur allemaal biedt. En beeld van de stad of het land, vervolgt hij nog steeds dat wat hem in zijn gemoed bezighoudt, dat verliefde gevoel. Dan gaan we over naar het derde deel. En daar dan is hij bij een herdersdeuntje van twee elkaar beantwoordende herders die op een eenzame plek met het suizen van de boombladeren in de schemering hopen tot elkaar verenigd te worden. En de kunstenaar die neemt het waar en voelt in zijn hart een eenzaamheid opkomen. Dan krijgt hij dat de zekerheid heeft, mijn liefde wordt niet beantwoord. Het vierde deel. En hij gaat zich met opium in de vergetelheid bergen. Het is niet zo sterk genoeg om hem dood te maken. Het doet hem wel in een hele diepe slaap vallen. En hij krijgt een verschrikkelijke droom. Met sombere, wilde, dan weer plechtige en schitterende beelden die hij voor zich ziet. En dat allemaal ziet hij terwijl hij denkt ter dood veroordeeld te zijn en zijn eigen terechtstelling tegemoet loopt. En in het vijfde deel, laatste deel, echt de macaberheid spat er vanaf. Hij ziet zich te midden van die vreselijke heksen, gedrochten, van allerlei verschrikkelijke wezens die in zijn lijkstatie zich verenigd hebben. Met geklaag, gehuil, en ook gelach en weegroep. Het is één grote doffe ellende. En ook de geliefde melodie die eens hoorde, die is nu een gemeen dansthema geworden. En zij verkondigt de komst die hij met juichend gebrul zal verwelkomen, namelijk in helse orgieën en een parodie van het Dies Irae, de doodsklok.
klokken. Een heel bijzonder werk van Hector Berlioz. Dat wordt gespeeld door, dan moet ik even spieken hoor. Dat wordt gespeeld door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert van Karajan.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
2: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
1: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
3: yeah. Intermezzo. Met Sam van Hest.
4: Welkom terug, luisteraar, bij Intermezzo, het klassieke radioprogramma van Radio Aalsmeer op de maandagavond. En we gaan het tweede uur in Noorse sferen doorbrengen. Ik was een beetje geïnspireerd omdat we de langste dag gehad hebben. En dan weet je dat in Noorden de zon zeker boven de Poolcirkel niet ondergaat. En dat bracht mij eigenlijk bij een van de bekendste Noorse componisten, Grieg, en zijn suite, het Peer Gynt-suite. Het verhaal van een toch, laat ik zeggen, niet al te leuke jongeman die allerlei omzwervingen maakt, mensen bedonderd, belazerd en wat die smeer zijn. Maar uiteindelijk toch, tot het goede komt. Nou, ik kan daar, ik heb dat al vaker wat van laten horen. En het verhaal is, neem ik aan, bij u wel bekend. Nou ja, het is ook makkelijk na te lezen natuurlijk. De muziek, ja. Die blijft gewoon zoals die is. Fantastisch. En we laten de Peer Gynt-suite dan ook tot u komen. Door het, even kijken hoor. City of Birmingham Symphony Orchestra. Onder leiding van Skari Oramo en Edward Grease. Peer Gynt-suite.

Ja, en het einde van Peer Gynt, als hij toch, laat ik zeggen, in rijkdom, maar ook in armoede, maar dan vooral geestelijk, weer terugkeert. En uiteindelijk beseft wat hij allemaal aan ellende heeft veroorzaakt. En dat was in die muziek aan het einde goed te behoren. Ik ga verder met de Noorse dansen, opus 35. Ik weet niet, ik kan het niet helemaal draaien, helaas. Maar tot aan de klok van 11 uur krijgt hij ze van me. Ook deze worden, want het is door het Bergen Philharmonic Orchestra gespeeld onder leiding van Olian Christian Ruud. En daar hoef ik verder niks aan toe te voegen. En juist omdat we midzomer hebben, de Noorse dansen van Edward Grieg tot aan de klok van 11 uur. En ik zou zeggen natuurlijk uiteraard nog een dadelijk goede nacht en tot over 2 weken.

Ja, ja. En dan heb je een berekening gemaakt. En dan blijkt dat ik niet zo goed met rekenen was vandaag. Want we hebben nog even een klein stukje. Nou, dan laat ik u daar, wat zal ik eens gaan doen? Ik zit even te kijken, want ik heb nog wat tijd over. Nou, ik ga nog even iets van een pianosonate. Nee, die hebben we al gehad. Een klein stukje van dan Don Giovanni om daarmee te eindigen van Mozart. En dat over 2 weken.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Marnik Zampersen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. De VN zegt ook dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon. En dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Luister ook Radio Aalsmeer via onze website. radioaalsmeer.nl.
1: I left the key under the doormat of my hotel.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien moet er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Dat vind je alleen bij ons.
1: Bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in woning. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

geblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden.